0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Tot diep in de late uurtjes. Dit is Girl Power.

a story about a man coming in and finding his woman.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken en de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En de A50, Oss richting Eindhoven, is dicht bij Uden-Zuid en Veghel-Noord. Dat komt door ingrijpen van de politie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Pools Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken en de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Girl Power Radio. Ja, echt waar.
1: Ja.
0: Ik ben Rea en tegenover mij zit niemand minder dan de allerliefste, allerleukste collega Eva.
1: Goedemorgen.
0: Daniekje.
1: Ja.
0: Ja. Oh. Oh, heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht, ik maak hem mooi voor je deze ochtend. We zijn een tijdje weg geweest in deze vorm.
1: Ja, dat is echt wel raar om hier dan in deze
0: vorm
1: zo lang te zitten.
0: Vandaag, dinsdag 1 september.
1: Ja.
0: En dat betekent
1: dat
0: er een nieuwe programmering is.
1: Ja, er komt zoveel leuks aan. Dat is echt bizar. Ik heb ook echt heel veel zin in.
0: En deze week wordt fantastisch. Want we hebben niet één, niet twee, maar 3 live uitzendingen met live muziek op locatie.
1: En dit gebeurt echt niet veel. Dus je moet hier echt wel bij zijn. Dit is echt wel leuk. Het is allemaal lekker leuk.
0: Zeker weten. En het allerleukste is dat we beginnen zoals altijd, zodat iedereen toch weer een beetje kan landen met de dag van.
1: Ja.
0: Want wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Hebben we of motten we ergens bij stil liggen te lopen te staan? Nou, zeker moeten we dat. Het is namelijk een bijzondere dag. Want op deze dag krijgen duurzame en maatschappelijke initiatieven uit het hele land een podium in Politiek Den Haag.
1: Ja.
0: Nou ja, ideeën van mensen die niet alleen roepen dat de wereld anders moet, maar ook daadwerkelijk er iets voor bedenken of doen. En al die plannen en initiatieven die worden verzameld in de duurzame dinsdagkoffer. En die wordt aangeboden aan het kabinet, eigenlijk een beetje zoals dat financiële koffertje ook. Nou ja, daarnaast zijn er prijzen, duurzame lintjes en zelfs een duurzame troonrede. Ja, en duurzaamheid hoeft natuurlijk niet meteen te betekenen dat jij je complete leven omgooit, nooit meer iets leuks mag kopen en voortaan uitsluitend zelfgebreide truien van brandnetels draagt. Nee, heus niet. Je kan ook klein beginnen, hè? Iets repareren in plaats van het weggooien. Minder verspillen, dus restjes, kliekjes eten. De fiets pakken in plaats van de auto. Kleding ruilen in plaats van nieuw kopen.
1: Dat is nu ook wel echt hip, hè? Bijvoorbeeld dat je tweedehands kleding, dat is nu echt een ding. Want vintage, ja, je kan daar echt niet omheen. Dus het is ook niet dat je denkt, oh, maar ik ben de enige. Ik denk dat het ook steeds normaler wordt om dit soort dingen te doen.
0: Zeker weten. Nou ja, en tegelijkertijd is het ook nog de dag dat de meteorologische herfst is begonnen.
1: Ja.
0: Ja, het is niet te doen. Dus duurzame dinsdag en meteorologische herfst. En dat betekent dat het misschien wel een mooie dag is om niet alleen een jas mee te nemen, want jongens, het weer is ook niet helemaal om naar huis te schrijven. Maar ook even na te denken over wat jij op jouw manier een klein beetje duurzamer kan doen dan anders.
1: Ja,

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met niemand minder dan Danique.
2: Yay, want ik heb weer opmerkelijk nieuws, het zou ik eens niet.
1: Vertel.
2: Zaterdag was er een heel groot evenement in Ahoy Rotterdam, Rotterdam Rave. Ik denk dat de meeste mensen dit wel kennen, want dit is al jaren voor mij oud.
1: Ja, maar dat was vroeger buiten altijd.
2: Ja, klopt. En ook nog onder bruggen. En dat is dus nu allemaal niet meer. Dat is dus nu heel groot in Ahoy met alle zalen open, zelfs tenten buiten. Het is echt bizar.
1: Wat
2: ik ben
1: vet.
2: Er ook geweest. En dit jaar hadden ze voor het eerst de regel dat jij geen ketting om mag. Omdat het vorig jaar heel erg uit de hand liep met kettingtrekkers. Ook wel mensen die sieraden proberen te stelen. Daar was eerst best wel veel heisa om. Omdat mensen zeiden ja, en mijn outfit, dit, dat. Terwijl ik dacht zelf eigenlijk van ja, ik vind het alleen maar goed dat dit soort dingen gebeuren. Puur om te voorkomen dat iets wordt gestolen. Maar het rare hieraan is, want dit is niet per se raar, dat er dus geen kettingen mochten, maar dat er wel een baby van 8 maanden te zien was in het publiek.
1: Dat is wel oké.
2: Okay. Ja. En dus ook niet van open podium. Het is, weet je, een DJ is een vader of moeder. Nee, het was echt gewoon een gast. Die een baby van 8 maanden mee had genomen naar binnen. Want het was dus zo, met kettingen werd je echt buiten gezet. Als je niet in thuis...
1: Maar als je een baby meeneemt, is helemaal oké.
2: Ja, maar ik heb dit... Ik ga zelf ook wel vaker naar dit soort feesten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik zie soms wel oude mensen er staan. Vind ik juist fantastisch. Maar
1: baby's?
2: Kind? Maar ook voor oorbeschadiging, want ook al heb je zo'n koptelefoon op een technofeest,
1: nee,
2: is gewoon 10 keer harder dan een concert. Dat is gewoon een feit. Dat ik toen dacht ik wel, ja. Wat
1: bijzonder. Ja, ik heb een mening en ik heb vragen.
2: Ja, ja, wel goed erbij.
1: Kijk, leuk dat je wil voorkomen door geen kettingen toe te staan.
2: Ja.
1: Maar we laten geen kettingtrekkers binnen.
2: Ja,
1: misschien
2: ook
1: is dat de oplossing. Maar goed, dat is mijn vraag. Een baby mee, ik snap het. Hè. Het is heerlijk als je gewoon je leven blijft leven en je kind je niet beperkt.
2: Nee.
1: Maar misschien moet je wel een beetje nadenken over de gezondheid van het kind.
2: Wat ik dus afvraag, want dit jaar was ook wel een piek aan wat je betaalt voor een kaart. Het was dit jaar €145. Het was 12 uur lang, dat wel.
1: Wow.
2: Maar ik vraag me dus af, moest dit baby ook betalen?
1: Nou, daar gaan we je misschien straks antwoord op geven. Eerst even kijken of hier baby's bij zitten.

0: nu het opmerkelijke nieuws.
1: Deel 2 alweer. Ja. Ja, jij hebt het net gehad over die prachtige regel om geen kettingen mee te nemen naar de Rotterdam Rave, maar wel baby's. Ja. In dit nummer zat geen baby. Ik heb heel goed geluisterd, ik heb er niet één gehoord.
2: Nee.
1: Dus dat
2: jammer wel.
1: Had je graag een baby willen horen?
2: Ja, eigenlijk niet. Misschien wel baby.
1: Ja, en over die sieraden gesproken. Ik heb ook opmerkelijk nieuws en dat gaat over het materiaal waar sieraden vaak gemaakt van zijn, namelijk goud. Ja, er is een bijzondere, zeldzame gouden munt uit Curaçao geveild in Amerika. In Stax Bowers Galleries, om precies te zijn. En dan mag jij, het was ongeveer een muntje, en ook even voor de kijker thuis, was ongeveer zo groot.
2: Moet ik dan denken gewoon aan een betaalmunt? Of is...
1: Ja, het was bedoeld ooit, lang geleden, zeg maar, om mee te betalen. Sterker nog, dat ga ik je zo vertellen, hij was eigenlijk, komt hij uit een ander land.
2: Oké. Nou,
1: hoeveel denk je dat dat ding waard is?
2: Ja, het is goud. Goud is wel duur. En dan oud, ik zou zeggen 2 miljoen. Misschien 3.
1: 2 miljoen?
2: Ja. Geen idee.
1: Ik ben heel blij dat ik jou mijn sieraden niet laat kopen. Ja. Dan ga ik failliet. Nee, wel heel veel geld. Een recordbedrag. Maar geen 2 miljoen. Namelijk $390.400. Dat is ongeveer €336.000. En volgens het veilinghuis betaalde nog nooit iemand zoveel voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Nou, de munt is 180 reaal, dat is de munteenheid.
2: Ja.
1: Die is gemaakt door, hou je vast, een stempel te drukken, dus in te drukken, in een bestaande Braziliaanse munt.
2: Dus weet je wat ze ook soms op enveloppen doen?
1: Ja, en ze hadden dus een Braziliaanse munt van 12.800 reais, dat is dan weer de Braziliaanse muntsoort. Die hebben ze genomen, hebben ze een eigen Curaçaose stempeltje overheen gezet. En ploem, toen was het ineens reaal.
2: Dus ze hadden eigenlijk geen geld voor hun eigen geld te maken. Komt het basically.
1: Wow. Hey, ik ga je een beetje meenemen naar de geschiedenis. Rond 1815 werden munten op Curaçao streng gecontroleerd. Echte munten kregen speciale merktekenafdrukken. Dat noemen ze het kloppen van een munt door dat erin te zetten. Yeah. En dat was om te bewijzen dat ze echt waren. Echt knijterhard goud.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken. En de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files: de A6, Joure-Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten, knoop het Rotterpolderplein door een ongeluk, zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen knoop het Gorkum en Noordeloos, 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linker rijstrook is dicht. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Na een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom 2 rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, alles komt tot een einde. Zelfs, ja, hou je vast. De liedjes van over nee. Wonderchild.
1: Nee.
0: Zelfs de file komt tot een einde. Is dat positief nieuws?
1: Ja.
0: Ja, dat is positief nieuws. Hé, hey, het is tijd voor de originele.
1: Ja, dit vind ik zo leuk.
0: Ja?
1: Altijd.
0: Ja?
1: Ja, ik geniet ervan.
0: Ja, kan je even uitleggen aan de luisteraars wat dat eigenlijk is, de originele, behalve dat het woord iets betekent?
1: Ja. Er zijn gewoon heel veel nummers in deze tijd die heel veel beluisterd worden. En waarvan mensen niet weten dat het niet de originele is. Dat het uit 1980, het kan ook uit 2010 zijn. Er wordt gewoon heel veel gesampled. Niet alleen nu, ook vroeger al. En ik vind dat dat toch altijd wel besproken mag worden. Van, deze persoon krijgt wel al het geld. Maar wat dachten we van de originele? Want soms is die beter, maar niet altijd.
0: Nee. Ja, en daar haak ik dan even lekker op in. Want dat is eigenlijk vandaag een beetje. Het is namelijk een verherbouwing. Zo moet het eigenlijk gaan zien. Het nummer waar we het over gaan hebben. En dat is het redelijk nieuw. Hij staat nog niet zo lang bij ons in de lijsten. Turn the Lights Off van Juste, Jack Style en John. En het is natuurlijk heel veel gebeurd dat mensen dit horen van onze club.
1: Ja.
0: Zeg maar muzikofielen. Die zeggen, hé, dit ken ik ergens van.
1: En dan ligt op het puntje van je tong en je weet het niet.
0: Ja, hoe heet die man? Nou, dat is DJ José. Ja, Turn the Lights Off van Juste, Jack Style en John verscheen eind vorig jaar. Maar het nummer heeft inmiddels al een behoorlijk muzikaal leven achter de rug. De eerste versie van dit nummer werd namelijk in 2007 uitgebracht door DJ José. Ja, precies. In 2010 gaven Kato en de Deense zanger John het nummer een nieuw leven.
1: Ja.
0: Ja, dat was al dat je al denkt, oké.
1: Interessant.
0: 15 jaar later doken de Litouwse DJ Juste en de Deense Jack Style opnieuw in de studio met diezelfde John. Die dus eigenlijk al de eerste remake had gemaakt.
1: Dus het is een remake van de remake van het origineel. Dus het is eigenlijk niet eens een remake van het origineel, maar de remake van de remake.
0: We zijn gewoon al. Dit is de.
1: Dit is echt zo'n. Ja, de zus van mijn buurvrouw's man achterneef. Weet je? Ja. Zo'n.
0: En daar de slager van?
1: Ja, weet
0: die.
1: Je?
0: Ja, die. Nou ja, precies. Dit. Ja, zij maakte er een moderne, stevige danceversie van. En het nummer kreeg daarna nog een enorme zet, dankzij een viral video. Daar gaan we weer. Ja, waarin het acteur John Hamm dansend te zien is. En zo werd de nummer uit 2007 ineens opnieuw een grote hit.
1: Ja.
0: Ja, zelfde liedje, zelfde John dus. Uit 2007.
1: Dit is echt zo error. Als je het niet begrijpt, ja.
0: Ja.
1: Dat kan ik wel ook begrijpen. Dat je
0: precies.
1: Het niet
0: nou, we gaan nu dus de meest recente versie opzetten. Die van eind vorig jaar. Ja. Die nu deze zomer ook weer een opleving. Ik kijk naar TikTok.
1: Altijd,
0: heeft
1: hè?
0: Gehad. En daarna komen we even bij je terug. Want wij zijn wel benieuwd, lieve luisteraars. Laat het ons weten. Wat vind je hiervan? En weet jij nog hoe die originele klonk?
1: Oeh.
0: Heb je daar nog een beetje een gevoel bij? Je kunt het ons laten weten door ons een appje te sturen op 06-34-60-6464. Of als je meeluistert en meekijkt via de Twitch stream chat. Nou, is die hier nu eindelijk? Doe het licht maar uit. Vooruit.

0: Ja, en jullie hebben gereageerd hoor, lieve mensen. Dit was dus niet de originele, maar de meest recente versie. En Natasha die zegt, nou ik weet niet, maar volgens mij draaien jullie nu gewoon die versie van 2010, maar dan ietsje versneld.
1: Ja. Ja,
0: misschien heeft Natasha daar wel een punt. Ja. Maar wij hebben het niet gedaan. Dat is niet onze remix.
1: Sorry.
0: Ja, en dan kregen we van Kevin het bericht. Ja, ik weet nog wel hoe het origineel klonk. Maar ik ben dan ook 106 jaar oud. Dus ik weet van alles het origineel. Ik denk dat Kevin een grapje maakt.
1: Ja. Maar, misschien niet, hè?
0: Ja, je weet het niet. Misschien. Oh, hebben we een luisteraar van 106 jaar oud. Kevin, als je kunt bewijzen dat je echt 106 jaar oud bent. Met een foto van je paspoort. Dan krijg je van mij een echte Girl Power Radio trui. Ja, toch? Minimaal.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, dus dat cool. Als jij 106 bent, kom maar door. Ja, het foto van je paspoort is natuurlijk wel even je BSN-nummer afschermen, behalve je geboortedatum.
1: Ik wil de foto en je geboortedatum, verder hoef ik niks.
0: Ja, precies. En dat wil dus, nee, wel de naam. Er moet wel bij staan dat je Kevin heet, hè, want dan gaat hij anders gaat hij van een of andere grootvader gaat hij die foto nemen en dan staat er Petrus Johannes. Nee. Ik wil wel echt zien dat je Kevin heet. Kevin.
1: Ja, Kevin.
0: Ja, nou zo hebben we weer een lekkere originele erop zitten. Heb jij een plaat die je kent, lieve luisteraar, waarvan je denkt, nou ik weet toevallig dat daar het origineel veel beter van is. Of dat dit echt een verbetering is ten opzichte van het origineel. Laat het ons weten, stuur het in. En wie weet behandelen we volgende week dinsdag jouw originele voordracht.
1: Ja.
0: Kan gewoon. Hoe kunnen ze dat insturen, Danique?
1: Nou, sowieso kan dat nu op Twitch. Je kan ons ook een berichtje sturen op 0634606464. En ook altijd in de DM sliden.
0: Ja, dat kan ook gewoon.
1: Girl Power Radio.
0: Ja, precies.
1: Op Instagram.
0: Dat lees jij best wel veel.
1: Ja, best wel heel veel.
0: Ja, best wel heel veel. Zometeen komen we bij je terug met het nutteloze feitje van de dag. En ik heb er eentje waardoor ik spijt heb van wat ik vandaag heb aangetrokken.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dat is een mooie cliffhanger, toch?
1: Interesting.
0: Maar eerst lekker muziek van Blackpink.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, liever dan ik?
2: Ja, wacht. Zo, ja. Nou,
1: is het een lastige?
2: Nog ja, niet, bijna wel. Want iedereen heeft wel een broek met een rits erin.
1: Ja.
2: En ik weet niet of het jullie is opgevallen. Mij is dit dus wel ooit heel erg opgevallen. Dat er een YKK in je rits, onderaan in je ritje.
1: En dat, ja, nou ja, dat is dus het probleem.
2: Want stukje wat je zo.
1: Ja, ik weet, is dat het handvat? Nee, dat is een, klinkt een beetje groot, hè? Ja, het hendeltje, het, hoe heet het?
2: Niet, beste niet luister, de haak,
1: hoe heet het pieletje aan de rits?
2: Ja, want je hebt natuurlijk de rits, dat is echt het de haak.
1: Dat zijn
2: mechanisme,
1: de dingen zo in elkaar.
2: Maar dat ding wat het open dicht.
1: Maar het friemeltje wat je vasthoudt.
2: Ja.
1: Daarop staat
2: YKK.
1: Ja, ik heb dus vandaag wel een broek aan, maar zonder rits.
2: Ja,
1: ik
2: wel.
1: Een beetje een kijk, voor de kijkers thuis mogen jullie meegenieten.
2: Je hebt een touwtje ook lekker.
1: Ik heb een touwtje. Ja, ik heb een beetje een joggingbroek aan.
2: Ja,
1: maar goed, ik heb dus. Maar dat, ja,
2: ja,
1: ja.
2: Dat staat dus ergens voor, want dat is namelijk de grootste ritsenfabriek in de wereld. En ik ga heel erg mijn best doen om het uitspreken, want die fabriek heet dus Josia Kagoya Kabushikikasha.
1: Lekker,
2: alsof ik een soort
1: gezondheid.
2: Vogelsoort.
1: Kabushikikikasha.
2: Ja.
1: En dus het is een afkorting daarvan.
2: Ja.
1: Die YKK.
2: Ik ben blij dat er een afkorting is.
1: Dat had je hele lange. Nou, nee, luister. Ho, ho. Nee, kijk. Want wat is het probleem met kleine ritsjes? Dat je dan met je vingers zo moet piemelen zo moet open. Als die heel die naam erop stond, dan kon je gewoon met je hele hand die rits open
2: dichttrekken. Loop je met zo'n. Dan wow. Ik denk dat iedereen wel weet wat ik wilde zeggen. Ja.
1: Ja.
2: Ik zie het al helemaal voor me. Iemand een hele grote rits. Ziet er raar uit.
1: Een grote rits is misschien een beetje opvallend.
2: Ja.
1: Zullen we het daarop houden?
2: Maar het is dus niet elke broek. Bijna alle broeken. Dus als je er toevallig
1: geen... En jassen ook? Weet je dat
2: volgens
1: toevallig?
2: Mij wel. Want we dit is mij ooit opgevallen. Toen ben ik gaan kijken en ik wist dat mijn vest had het ook.
1: Ik zie
2: en
1: iets met de rits. Blijf even doorpraten. Ja. Ik ga kijken naar de rits. Wacht, hou dit vast deze dag.
2: Ja, ik ging dus gewoon een keer op onderzoek uit. Hoe werkt zo'n rits? Want ik vind mechanisme voor rits vond ik gewoon heel raar. Soms heb ik dat soort dingen dat ik gewoon heel erg een ding ga opzoeken. En toen viel het mij inderdaad ook op. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Rhea,
1: nee, staat er niet op. Wat er wel op staat, is het volgende liedje.

0: right now.
1: Nou, dat je het maar even weet.
0: Ja.
1: Ja, zei ze nou don't start of don't stop right now?
0: Dat verstond ik dus ook niet. Ik vroeg mij dit ook gelijk.
1: Ja, oh, nou, het is mooi dat wij allebei dezelfde vragen hebben. Ik hoop dat ze bedoelt de don't stop right now, want dat gaan wij namelijk niet doen. En een beetje wel, dat is gek wat ik nou zeg.
0: Ja.
1: Ja, het is namelijk bijna 8 uur. Dat betekent dat we gaan stoppen met het eerste uur van vallen en opstaan. Ja, maar we gaan door, want we hebben nog 2 hele lekkere uren voor je klaarstaan.
0: Wow.
1: En zometeen, na het journaal, de situatie op de weg, openen wij met de powerplaat van deze week.
0: Ja.
1: Ja, we hebben natuurlijk, een maand lang een wat kortere versie gedaan van de ochtendshow.
0: Ja.
1: En dat betekent dat er niet zoveel tijd was om goed op stil te staan bij de powerplaten. Dus dat we ze vaak achter elkaar moesten draaien om uit te komen met die 2 uur.
0: Ja.
1: Maar nu mogen we het er eindelijk weer over hebben. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ook. Ja. Ik ben heel benieuwd wat deze week, want ik heb ze heel erg gezegd nog niet voorbij horen komen.
1: Nou, ik weet er één, want die heb ik zelf voorgedragen.
0: Oh.
1: Dus ja.
0: Dan moet het wel goed.
1: Het wordt alleen maar leukerder. Potversnokken Dori. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we jullie nu eerst nog even trakteren op Outlines van Mike Mago en Dragonette. Dragonette. En daarna is er natuurlijk de situatie op de weg, het journaal. En dan komen we bij je terug met de powerplaat van deze week. En dat is Georgia Smith. Dat je het maar even weet. Mocht je daar nog twijfels over hebben.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Skyhills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Skyhills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog, dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend. Op Girl Power Radio.

0: De powerplaat van deze week, Georgia Smith.
1: Ja.
0: Smith. Dat betekent, lieve luisteraars, dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. Ja, in willekeurige volgorde zijn dat Angèle met Une Seule Vie, Chase & Status met Debbie met Gone Too Far en Rachel Fiole met Wonder.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Welke wil je het eerst bespreken? Ik heb voor alles een TED-talk.
1: Ik denk,
0: uiteraard.
1: Une
0: Seule Vie.
1: Ja, die.
0: Ja, en één enkel leven betekent dat eigenlijk in het Frans. Het nummer is uitgebracht op 28 augustus, dus het is echt nog kakeltje vers.
1: 3 dagen? 4?
0: Ja, 4. Het is, ja. Als het een babytje was, dan zou je er niet aan mogen zitten, zeg maar. En het is uitgebracht door, zoals ik al zei, Angèle. En zij is een Belgische zangeres. En zij is bezig met het publiceren van haar 3e studioalbum, dat Instinct moet gaan heten. En de release van dat hele album staat gepland voor 16 oktober van dit jaar.
1: Oh.
0: En het is haar eerste album in bijna 5 jaar tijd.
1: Dat is echt wel...
0: Ja, dus ze heeft even goed zitten broeden erop.
1: Ja.
0: Nou ja, en dit is dus de eerste single die ervan afkomt. Dat doen ze altijd, hè? Een paar teasertjes gooien. En dan moet in oktober de grote. En dan moeten we dat allemaal gaan inkopen voor de feestdagen. Ja, dit is hoe het werkt. De songtekst is eigenlijk een soort stream of consciousness. Weet je, als een stroom van gedachten. Waarin ze een beetje hardop voor zich uit zit te denken. En zich vragen stelt over het leven, over keuzes maken. En over het verstrijken van de tijd. Ik weet niet of je... ken je het dilemma, de rode en de blauwe pil?
1: Ja.
0: Met die films.
1: Ja.
0: Nou, daar zingt ze ook over.
1: Oh.
0: En ze zegt, we hebben misschien maar één leven. Dat is une seule vie. On a peut-être un seul vie. Oftewel, we hebben misschien maar één leven. Dus moeten we in dit leven wel slimme besluiten maken.
1: Oh.
0: Het is samen is uitgebracht met behulp van Tristan Zalvati. En ja, het is grappig genoeg zowel een beetje mijmerend als ook wel lekker om op te bewegen.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. En we gaan haar nu draaien. Angèle, une seule. Hallo? Nee, ze wil helemaal niet. Angèle wil nog niet, maar hier is ze dan toch, denk ik. Une seule vie van Angèle. Ze heeft er echt geen zin in vandaag. Ik snap het ook wel. Het is vroeg. Kom, Angèle, uit bed.

0: Ja, kanshebster nummer 1, Angèle met Une Seule Vie. Ik ben niet boos, maar werd gezegd dat het een beetje een dansnummer was. Daar vind ik hem te sloom voor. Dit is toch het nummer waarbij ik nog even bij de garderobe sta te tutten in mijn jas.
1: Ik vraag me ook af, wat voor dans zou je hierop doen?
0: Een soort cha-cha slide of zo.
1: Eigenlijk het eerst dat ik dacht een steldansen. Oh. Ik vind het echt wel zo'n steldans, mooie grote bewegingen.
0: Misschien
1: modern ook wel. Ja. Het is geen clubdans.
0: Daar stond ik aan te denken. Ik denk, dit is wat ik dan bij de garderobe hoor. Terwijl ik op zoek ben naar mijn pasje en mijn dingetje. En we hadden het er natuurlijk ook over. Jij vond het een typisch Frans.
1: Ja, ook kort uit België. Als je naar Frans, echt Franse muziek kijkt, vind ik dat dit best wel... ik vind dit wel typisch Frans.
0: Ik moest meteen denken aan zo'n enorme supermarkt. Zoals we die in Frankrijk hebben. Zo'n Auchan, weet je wel. Zo'n unit waarin... Ja, supermarkt. Fietsen kan je kopen, maar ook sla.
1: Het is toch echt een soort Target van Frankrijk.
0: Ja, precies. Dat. Die. Daar draaien ze altijd muziek door de speakers. En dan kan ik me zo voorstellen dat ik het dan een beetje zo boven de puddingjes hang. En dan dit hoor.
1: Ja.
0: Dat toch?
1: Ik het ook wel mee.
0: Lekker puddingliedje.
1: Het is niet slecht, maar het is echt wel een...
0: Een lekker puddingliedje.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en dan gaan we naar kanshebbers nummer 2. Ik zeg hebbers, want het is een samenwerking tussen Chase en Status. Lekker van de drum en bass, ik hou ervan. Badadaan, badadaan, badadaan. Ik was al helemaal enthousiast. En Debbie. Ik dacht, Debbie? Wie is Debbie? Ik ken Debbie niet. Ja, ik ken wel een Debbie. Dat is hoe wij Deborah liefkozend willen noemen. Ja. Dit ging over een Debbie die ik vaak nog nooit van had gehoord. Althans, en dat ligt absoluut aan mij, blijkt. Want Debbie is R&B-zangeres en heeft samengewerkt met onder andere Stormzy. Ja.
1: Ik heb echt geen idee.
0: Dat zegt mij dus weer wel wat. Ja. En ik dacht, maar dan gaat zij dus lekker over de...
1: muziek zingen.
0: Een beetje knallen.
1: Zo klinkt het.
0: Maar de zware beats en bassen zitten niet in dit nummer. Het is voor hun doen een beetje zweverig.
1: Oh.
0: Voor Chase en Status.
1: Oh nee.
0: Wordt mij hier verteld.

0: Door mijn vrienden van de Dansende Beren. En ik ben in de war. En ik ben ook een beetje bang om het aan te zetten nu.
1: Ik vind vaak als een artiest wegstapt van zijn genre, heel af en toe gaat goed, vind ik toch altijd dat ik denk,
0: doe niet.
1: En dan daarna gaan ze naar dat nummer vaak wel gelijk weer terug.
0: Maar misschien ja, dat dit dankzij Debbie ja, wel helemaal goed
1: die
0: komt.
1: Die ene die wel een keer lukt. Dat kan natuurlijk ook.
0: Precies. We gaan, maar maybe they've gone too far. Ze hebben het nummer dan ook al zo genoemd. Gone too far, Chase and Status. Oh, samen met Debbie dus.

0: Oké.
1: Ja, wij hadden hier een hele discussie over dit nummer. En niet wat we ervan vonden, maar waar we dit bij vonden passen.
0: Ja. Ik moet eerst even voor de oplettende kijker. Die heeft mij een soort Tia zien krijgen.
1: Ja.
0: Die beat, het is offbeat. Het is offbeat. Het is niet sync. Het is niet...
1: Bij de intro dacht ik eerst... Rea, wat vertel jij? Dit klopt niet. Heb je niet gewoon het verkeerde nummer aangezet? Dan dacht ik heel erg gezegd... Eerst, dat vroeg ik ook aan.
0: Ja, zo van, ja, heb je het verkeerde
1: nummer? Wat zeg jij?
0: Zo, nee, maar dit is hem echt.
1: En toen de... Nee. Het was ook niet één ding wat fout liep over elkaar.
0: Nee.
1: Twee, ik hoorde drie deuntjes die alle drie niet synchroon liepen.
0: Dat.
1: Maar, ik vind het een heel goed nummer voor een autoreclame. Ja, ik ben iemand die link heel vaak muziek aan een soort reclame. Ik weet niet wat dat is. Maar ik zie het dan al, weet je, zo'n auto die wegrijdt met dit wil je familie reizen door de horizon langs zo'n berg. Dan is dit echt een typisch nummer,
0: ja.
1: Vind ik.
0: Ja, eens. Eens.
1: Ja.
0: Goh.
1: Ja.
0: Ja, prachtige stem. Dat wel.
1: Zo, dat zeker. Ha. Dat is echt...
0: Over prachtige stem gesproken. Ik ben helemaal niet bevooroordeeld. Maar we hebben nog een kanshebster. En dat is Rachel Violen. En de oplettende luisteraar. Die moet weten. Dat ze al twee keer bij Girl Power on Stage is geweest.
1: Oh.
0: De eerste keer eigenlijk als een soort per ongeluk begeleider van. En de tweede keer helemaal lekker op de V11 met een solo set. Met akoestische gitaar. En zij komt uit Schiedam. Dus
1: lekker in de buurt.
0: Zo goed als om de hoek. En is singer-songwriter, volgt daar ook een opleiding voor bij Codarts.
1: Dus ze is nog jong.
0: Ja, ze is hartstikke jong. En dit is haar eerste single. Ze heeft er ook een videoclip bij.
1: Oh, maar dat heb je maar vaak al. Ja. Bij een videoclip, als het een goede videoclip is.
0: Ja, go check it. Ja. Rachel Violen. En haar liedje heet Wonder. En I wonder of deze dan wel wil starten. Of Rachel wel wakker is. Ja hoor, Rachel is gewoon wakker, lieve mensen. De laatste kanshebber om powerplaat te worden van volgende week. Rachel Violen.

0: Ja, Rachel Viola.
1: Ik vind dit echt heel lekker.
0: Ja, ik vind het een heerlijk ochtendnummer.
1: Ik word hier ook wel enthousiast van.
0: Ik wil het. Maar wij gaan er niet over, Daan.
1: Nee.
0: Ja, wie gaan er wel over?
1: Jullie, jij.
0: Ja.
1: Jij,
0: luisteraar, kijker, luisteraar.
1: U, ja.
0: Je lui, jullie allemaal.
1: Iedereen.
0: Want je hebt nu 3 kanshebbers gehoord en op 1 van die 3 kun jij stemmen. Dat kun je doen via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app en woensdag in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories.
1: Ja.
0: Dus ga die app nou eens downloaden, potversnokkendorie. En dan klik je gewoon op powerplaat, zie je ze alle 3 nog even voorbij komen. En dan kan jij zeggen welke volgens jou moet winnen. Vrijdagochtend gaan Danique en ik bekendmaken hoe jullie gestemd hebben.
1: Ja, ik ben echt heel benieuwd, want het is ook wel weer van alles.
0: Ja, wat ik wel heel leuk vond, is dat ik zag dat Rachel campagne heeft gevoerd.
1: Ja, en dan denk ik, je staat dus ook achter je eigen muziek.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook wel knap, want ik denk dat niet veel... Ja,
0: nee.
1: Grootste, maar dat vind ik anders. Maar dat je als kleine, dat je wel denkt van, yo,
0: ik ga dit gewoon even doen.
1: Met wat ik doe,
0: ja.
1: Vind ik ook cool.
0: Ja, ik vind het ook zeker heel cool. We gaan lekker naar andere muziek. Ja. Want jij hij wat bedacht.
1: Ja, ik heb een random nummer meegenomen van Will Smith. Omdat ik heb een tijdje terug gewoon allemaal films zitten kijken van hem. Natuurlijk Men in Black. En ik vind dat fantastisch. Dus ik heb een nummer ook wat er echt wel bij hoort.
0: Ken je het dansje ook wat erbij hoort?
1: Zit er een dansje bij?
0: Slide with me then slide. Ben ik het niet?
1: Nee, doen dat ook van die aliens?
0: Ja, die doen mee.
1: Nee, echt? Ja. Doe het op. Ik ga dat ook kijken.
0: Ja, precies. Dus als je het dansje wel kent, ga het thuis lekker doen. Gebruik het als je ochtendgymnastiek. Daarna krijg je van ons de situatie op de weg. En dan komen we uiteraard weer bij je terug. Want er is muzieknieuws.
1: Ja,
0: en potverdorie.
1: Wow.
0: Heet van de naald. Nog geen 10 minuten oud.
1: Nee.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is geen hele drukke spits. Het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertraging op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Jouren naar Emmeloord tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is tijd voor muzieknieuws. En er is muzieknieuws binnengekomen, dan denk ik, vers van de pers.
1: Ja.
0: Heet van de naald.
1: Ja.
0: Ja, de meesten van ons, en ik denk inmiddels, nou, ik denk toch bijna iedereen wel die luistert, kent Tupac Shakur.
1: Ja.
0: Die Amerikaanse rapper die helaas in 1996 is omgekomen bij een schietpartij. Ja, en er was altijd een mysterie geweest wie dat nou had gedaan en waarom nou precies.
1: Theorieën waar je eng voor wordt, de theorie mensen die van ervan, zeven.
0: Mensen die ervan overtuigd waren dat hij nog ergens rondloopt, ja. Dat hij allemaal dingen aan het doen is. Nou jongens, er is een doorbraak in deze zaak.
1: Eigenlijk vind ik dat ook wel jammer.
0: Ja?
1: Ik vond de theorieën, ik geloof er niet in, maar dit is een zaak waar ik me heel erg wel in heb verdiept. Omdat er zoveel ideeën waren, dat ik dus ook jammer vind dat een soort van nu doodloopt, omdat er dus een conclusie komt.
0: Ja, nou ja, een bijna conclusie. Let op. Oud bendeleen-lid Dwayne Caffey D. Davis is schuldig bevonden aan moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dan denk je, nou, dat is hartstikke makkelijk dan. Gaat hij de gevangenis in? Maar er zit een twist aan. Want volgens de jury heeft de inmiddels 63-jarige Davis de moord beraamd. Oftewel, hij heeft erover nagedacht. Hij heeft mensen geregeld die het moesten gaan doen. En hij krijgt in oktober zijn straf te horen. De jury denkt alleen niet dat hij degene was die de schoten heeft gelost.
1: Maar dan ben je...
0: Hij denkt wel, of hij denkt, ik doe net alsof de jury één man is. Ze denken dat dat hij de moord heeft bedacht en gepland. En hij is dus veroordeeld voor moord met voorbedachte raden met een dodelijk wapen in opdracht van of ten behoeve van een criminele bende.
1: Maar
0: ja.
1: Dan ben je dus eigenlijk even heel zwart-wit. Dan ben je dus eigenlijk toch niet de moordenaar, maar meer... Ik ken nog steeds toch maar, want je bent bedacht. Maar dan kan je toch iemand niet uitroepen tot moordenaar, omdat je niet iemand letterlijk dood hebt gemaakt.
0: Ja. Only.
1: Nog steeds straf, hè?
0: Only in Amerika.
1: Yeah.
0: Ja, ik ga even de management samenvatting geven. Hoe zijn ze er nou achter gekomen?
1: Ja,
0: nou, deze Davis is een beetje een dodo. Die heeft namelijk zelf, zowel tijdens zijn rechtszaak als in zijn memoires, dingen losgelaten die alleen iemand die iets ermee te maken had kunnen weten. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat we een beetje meer richting de ontknoping komen.
1: Dat ook weer wel voor de naam.
0: En speciaal voor jullie, Changes.

0: Tupac Shakur, jongens. Wat een legende. En nu weten we dus misschien, bijna misschien, als deze meneer blijft zijn mond voorbij praten, wie dan dat werkelijk dat schot heeft gelost.
1: Ja, het is...
0: Maar in ieder geval wordt er nu eindelijk dus iemand veroordeeld voor die moord op Tupac Shakur. Ja, van dat verdrietige, heftige nieuws gaan we naar ander muzieknieuws.
1: Ja.
0: Ook heftig.
1: Ja, dit is best wel frappant. Ik ga het namelijk hebben over Cat's Eye. En ik denk dat de meeste mensen dit wel kennen. Dit is een meidengroep.
0: Ja.
1: Die bestonden uit origine uit 6 meiden.
0: Ja.
1: Nou is er eind vorig jaar 1 meisje uitgestapt, want die trok de druk niet.
0: Dat kan.
1: Nou, februari is onze Manon.
0: Ach,
1: ook.
0: Waar is Manon?
1: Die is niet gestopt, die heeft een pauze genomen voor de mentale gezondheid. Maar nu ook Sophia, die neemt een pauze. Dat is op 7 augustus al bekendgemaakt. Maar ze hebben gisteren ook bekendgemaakt dat zij de Europese tour, want ze gaan nu wereldtour, het gedeelte van Europa, overslaat van 1 tot 17 september. Wat betekent dat zij ook op 11 september in de Ziggo Dome niet te zien is. Mind you, de kaartverkoop voor deze show bestond de band nog uit 6 meiden.
0: Mm-hmm.
1: Het gemiddelde bedrag voor een kaartje was €300. Want zelfs voor de derde ring, achterste rij, betaal je al €80. En dan zie je nu ineens letterlijk maar de helft van de meiden. En daar is best wel nu ook... mensen zijn boos. Aan de ene kant denk ik het feit dat deze meiden pauze nemen... Doe dat lekker, maar dan zou ik eigenlijk eerder denk de tour cancelen.
0: Ja, toch?
1: Want het is ook weer heel frappant dat er naast dat er eentje stopt ook nog 2 thuis zitten met mentale klachten. Dat betekent dat...
0: Wat voor toxic omgeving
1: is dat? 4, 5 en 6 gaat dan toch ook op een gegeven moment omvallen van ik trek het niet. Ja. Doe dan even... Ja.
0: Met z'n allen even pauze, even opnieuw, even...
1: Gewoon even een zomervakantie. Ja, dat ook niet, maar gewoon even... Want ik verwacht dat als die 2 terug zijn, dat dan nummer... 4, 5 en 6 ook op een gegeven moment zeggen. Wat ook niet heel raar is.
0: Uiteraard, nee, ja. Oh, ja. Wat pittig dit, zeg.
1: Ja.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen. Dan heb je een kaartje gekocht voor je favoriete band. Ga ik dan even voor het gemak vanuit. En er staat maar de helft van de band er.
1: Ik zou dan echt zeggen, waarom verplaatsen jullie het niet?
0: Nou, dat. Wij hebben gelukkig troost voor deze mensen. Ja. Het hele liedje van de hele band.

0: Nou, dat Ed Sheeran hiermee te maken had, dat hoor je absoluut.
1: Mm-hmm. Ja, dus.
0: Het zit toch ook in al zijn liedjes.
1: Ja, dat is gewoon zijn kenmerk.
0: Ja, nou, dus voor mij hoeft het niet. Oh, sorry. Hartstikke leuk, meiden van Cat's Eye. En jeetje, wat zonde dat ze niet allemaal komen.
1: Ja.
0: Het is tijd om de mensen te gaan vertellen waar ze dan naar kunnen kijken. Waarvan we weten dat de hele band wel komt. Ja, ja,
1: ja.
0: Het is namelijk naar... Wat kun je gaan zien? Wat is er te zien deze week?
1: Ja, echt veel weer deze week.
0: Heel veel te zien deze week.
1: Ja.
0: Ja, we beginnen vandaag. Ik begin even met een... het is uitverkocht. En ik heb gisteren nog net via Ticketswap een kaartje op de kop weten te tikken voor mijn wederhelft die er heel graag naartoe wil.
1: Dat gevoel is zo lekker.
0: Ja, lekker hè? Sorry. Ja, het is Dance Gavin Dance met in het voorprogramma As December Falls en Dwellings. En die staan in de Melkweg in Amsterdam.
1: Leuke zaal.
0: Ja. Hartstikke fijne muziek als je ervan houdt, want het is wel post-hardcore, emo en metalcore.
1: Ja.
0: Wij vinden het gezellig, niet iedereen. Nee. Voor de mensen die denken, nou, als je maar belieft zeg, ik vind het helemaal niet erg dat het uitverkocht is, ik wil daar helemaal niet heen. Is er Nova Star, onze mooie Belgische buurvrienden met prachtige muziek. Maar wel, en dit vind ik een spannende, in het Openluchttheater in Amersfoort.
1: Is dat echt de openlucht?
0: We zitten buiten tussen de bomen.
1: Oké.
0: Dus ik zou wel even een ponchootje meenemen.
1: It's raining man.
0: Ja, dat soort dingen. Dan morgen kun je echt een heel vette avond meemaken. Woensdagavond wordt jouw uitgaansavond. Want dan kun je namelijk naar de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Daar zijn wij namelijk met Girl Power on Stage. De eerste van dit seizoen. En we hebben een line-up, jongens. Pot versnokken. Dory.
1: We knallen erin. Dit is echt wel bizar.
0: Zeker weten. We hebben namelijk de top 3 van de zomerhitwedstrijd. Op de derde plek eindigde daar Helit. Die komen natuurlijk spelen. En DK Rebirth uit Delft. Die komen ook spelen. En Bitterzoet, de winnaar. Die topte nog even af. Die had de Haagse zomerhit gewonnen met Deze Zomer Ben Ik Jong. Nou, dat heeft hij de hele zomer hartstikke lekker volgehouden.
1: Ja.
0: En woensdag gaat hij de zaal afbreken met jullie. Mooie. Ik weet ook, dat wist jij nog niet, dat die avond er ook een trainee die nog niet bij ons is begonnen, wel al komt kijken.
1: Oeh.
0: Ja. Dus wie weet, komt hij ook nog even voorbij in de show.
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Dan donderdag, ja, ik kan het niet overslaan. Roxy. Tante Roxy. Kijk, als ik het ga hebben over Dance Gavin Dance, dat die zijn uitverkocht. Tante Roxy is ook uitverkocht. En wat verkoopt ze dan uit? Nou, niet de Melkweg, maar de Ziggo Dome. Ja, en niet één, maar gewoon 3 avonden achter elkaar knijt het je uitverkocht. Ik moet heel eerlijk zeggen, en dit is Boomer Rea, die snapt het weer niet. Ik heb dan een aantal liedjes van haar gehoord en ik denk, hoe kan jij een avondvullend programma?
1: Ja.
0: Wat, komen er gasten? Gaat ze die bankzitters uitnodigen?
1: Dat sowieso, maar wat ik dus wel heel leuk vind, is wat je nu heel veel voorbij ziet komen, dat mensen echt bezig zijn met outfits maken. En dat heeft zij helemaal niet aangevraagd. Maar er is dus een ding, en dat heeft ze ook nu zelf gezegd, fantastisch.
0: Ja, weet je wat? Er is nog veel meer om te bekijken. Maar ik denk dat we gewoon gezellig Roxy even de eer gaan geven die zij verdient.
1: Ja.
0: Vind je niet? Oh, ja, er gebeurt iets heel geks hier.
1: Oh nee.
0: Ja, er gebeurt de hele dag al van alles wat raar is. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Maar ik zeg, geven jouw idee. Even van Roxy. Daarna komen we terug met wat je verder deze week nog kunt zien.

0: zo stonden we even stil bij Roxy Dekker, die komende donderdag begint aan haar concertreeks van drie avonden volledig uitverkocht Ziggo Dome. Maar diezelfde avond voor de mensen die buiten of naast het net vissen voor onze grote vriendin Roxy, is er ook kleiner en lokaler wat te vinden.
1: Oh.
0: In het Paardcafé staat namelijk Holly Ann. En zij heeft ook, kan ik je vertellen, in Girl Power on stage gestaan.
1: Ja. Wow, dan hebben we echt goede mensen erbij.
0: Snap je. En als je houdt van Kate Bush of David Bowie.
1: Oeh.
0: En die in een wilde combinatie.
1: Oeh.
0: Dan moet je naar Holly Ann.
1: Ik ga hier denk ik wel even kijken.
0: Ik denk dat je
1: dit
0: daar
1: klinkt echt heel leuk.
0: En het mooie is, Paardcafé is gratis. Ik ga binnenlopen.
1: Oh leuk, dit is leuk.
0: Ja,
1: dit
0: toch?
1: Leuk.
0: Nou, dat is voor donderdagavond. Dan vrijdag 4 september barst het los in Breda. Met Breda barst. Oh, oh, oh.
1: Bedankt.
0: Dijenkletter. Het is een gratis festival met onder andere Merel, Jet van der Steen, Marathon, Boni Macaroni, Lot en Biddy Early.
1: Sorry.
0: Ja, Boni Macaroni is een fantastische naam.
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ik weet niet wat voor muziek ze maken, maar ik ben nu al fan.
1: Ja.
0: Dan zaterdag is er in Bitterzoet, niet te verwarren met de band Bitterzoet. Bitterzoet is een plek namelijk ook in Amsterdam. Daar kun je Tape Toy gaan luisteren als je houdt van een beetje skatepunk en indie rock met een ontzettend vette frontvrouw.
1: Ook echt wel heel leuk.
0: Roos van Tuil.
1: Ja.
0: Dus, en als je denkt, ja, helemaal naar Amsterdam, ik heb helemaal geen zin in. Misschien woon je daar trouwens wel. Maar stel dat je in Den Haag woont. Stel. En je denkt, helemaal naar Amsterdam, helemaal geen zin in dan. Dan ga je lekker naar Roots in Den Haag. Want daar is namelijk, de albumrelease van Salesman.
1: Nou Rhea, ik vind niet dat alleen mensen uit Den Haag moeten komen, maar ook vooral wat verder weg. Want dit is echt ook wel iets waar je ook echt wel bij wil zijn.
0: Ja.
1: Dit is echt ook wel...
0: Ze hebben een live album uitgebracht. Dus het is dus een album gemaakt van een live optreden wat ze hebben gedaan.
1: Vet.
0: En dat is A Sunday's Session, heet het. En ze gaan dat album integraal spelen. En ik weet uit zeer betrouwbare bron dat daar een aantal heel bijzondere gasten bij komt om mee te doen met hun show. Ja.
1: Ik ben hier niet bij.
0: Nee, ik weet het. Ik snap dat je heel verdrietig bent. Ik ben er wel bij. Maar jullie, lieve luisteraars, kunnen er ook bij zijn. Je kunt naar Roots komen. Want dat was rete gezellig. Maar lukt dat je nou niet? Omdat je in TJ Extra Deel woont. Niet getreurd. Wij zenden het live uit op de radio.
1: Ja.
0: Niet op Twitch, wel op de radio.
1: Oh.
0: Ja, dat is wel belangrijk om te weten.
1: Ja, maar dat is ook wel een leuke ervaring. Dat je het dus echt hoort.
0: Ja, we gaan er wel videoverslag van maken.
1: Ja.
0: En dat komt later natuurlijk gewoon op ons YouTube-kanaal terecht. Ja, want dan ga je zien wat je gemist hebt.
1: Ja.
0: Maar we zenden het uit over de radio.
1: Leuk.
0: Het wordt hartstikke gezel frikandel. En dan denk je, nou, dan heb ik wel echt een feestweek gehad.
1: Nee.
0: Ho! Want dan is het zondag.
1: Ja.
0: En dan ga jij iets leuks doen.
1: Ja, dan is de eerste Jilin's Living Room Session in Annabel in Rotterdam. Ja, dit wordt echt heel leuk. Er komen Bram van Lange komt langs en Janice mee. Jilin die zingt natuurlijk ook wat voor ons. We hebben ook wat leuke vragen voor ze. Ja, hier wil je ook bij zijn.
0: Zeker weten. Ja. En daar kun je kaartjes voor kopen via de website van Annabel. Yay!
1: Ja.
0: En natuurlijk via onze socials.
1: En wij streamen het wel uit via Twitch.
0: Precies.
1: Voor ons kan je ook lekker
0: die
1: kijken.
0: Die kan je meteen meekijken op zondag. Lekker vanuit je bed in je pyjama.
1: Ja.
0: Wat je niet in je pyjama moet doen, is het volgende nummer beluisteren. We gaan luisteren naar Heylit, die dus ook woensdag in de Kroephoekfabriek staan met Masquerade. Kom op jongens, nest uit. Allemaal.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuijn bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6 Jouren Emmeloord door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: The soundtrack of your morning. I got it.

0: Zo, dat is nog eens een binnenkomer in het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Oh. Welkom terug. Yay!
1: Ik wil nu echt zo'n sterretje zo'n kling. Ja. Mis ik dan weer.
0: Oh, helaas. Nou ja, Tayo Cruz has a hangover. Wij gelukkig niet. Nee, het zou nog erg geweest op de dinsdagochtend.
1: Hoe is het met je? Heb ik nooit.
0: Nee, ik ook niet. Nee, wij zijn geen grote drinkers. Dat is een goed ding trouwens. Anyhow, welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag dinsdag. Dat betekent dat het download dinsdag is. En dat betekent dat we kijken naar de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week. Dat was week 35 voor de oplettende luisteraar.
1: Ja. Weet je wat ik zo jammer vind?
0: Nou.
1: Dat dit door sommige speciale evenementen, dat het heel veel... Het heel lang hetzelfde blijft. Aan de ene kant is het goed, tuurlijk, want het is cool.
0: En het maar, is een vrouw.
1: Ja,
0: is hoera.
1: Dat is vet. Maar soms denk ik van, zodra weer die periode ingaan dat er geen WK, Songfestival,
0: ja.
1: Dat soort dingen zijn, dan...
0: Zie je
1: dan,
0: ook die vrouw ineens naar beneden kelderen
1: maar
0: weer.
1: Maar ook zangeressen die er bijna nooit staan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nog steeds zijn deze mensen wel gegund, hè?
0: Ja, want... Deze week, of eigenlijk vorige week, was Shakira de hoogst genoteerde vrouw. Haar samenwerking met Burna Boy en uiteraard Die Die, het WK-lied, stond op nummer 1 van meest gestreamde vrouwen. En dan hebben we het over... Maar dit was een samenwerking natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik dan
0: en dat vind
1: ook
0: ik dan irritant dat het een samenwerking is met een man. Dus we hebben ook gekeken naar de meest gestreamde vrouwelijke solo-artiest die niet aan een samenwerking deed.
1: Ja.
0: En die komt van eigen bodem. Het is onze eigen Roxy.
1: Ja. Roxy Rose.
0: Met Superstar.
1: Ja, ook wel een heel lekker nummer.
0: Zeker. Maar dat gaan we lekker niet draaien. Want nee. We hebben net Roxy al gedraaid.
1: Ja, nou, als je dat hebt gemist. Ja, ja,
0: als je erbij moeten zijn, hoezo was je niet aan het luisteren? Wat is dit voor geks? Maar dan is het nu wel tijd voor Tante Shakir en Burna Boy met Die Die. Ik

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Technisch directeur Giel Warners heeft de selectie voor de komende Europese kampioenschappen atletiek bekendgemaakt. Nederland zal van 10 tot en met 16 augustus in het Engelse Birmingham vertegenwoordigd worden door maar liefst 60 atleten. 28 daarvan zijn vrouw en 32 daarvan zijn man. Een van de blikvangers van Nederland is natuurlijk Femke Broeders-Bol, die in Birmingham voor het eerst de 800 meter gaat lopen op een EK. Daarnaast komen onder meer ook kogelstoter Jessica Schilder, die haar titel verdedigt, Jorinde van Klinken, powered by Girl Power Radio, die uitkomt op kogelstoten en discuswerpen, Nadine Visser, die uitkomt op de horde en de Nederlandse sterke estafetteteams in actie. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is mogelijk een gouden WK-medaille misgelopen door bewuste sabotage. Een Litouwse man die Mulu tijdens haar oefening bijstond als spotter heeft laten weten dat hij haar vanuit racistische overwegingen opzettelijk dwarsboomde. De Litouwse bond heeft hem levenslang geschorst. De man, genaamd Kuzinas, liet bewust zijn knie staan, waardoor Mulu haar beweging niet af kon maken en haar recordpoging, een 334 kilogram squat, ongeldig werd verklaard. Celeste Plak heeft haar volleyballoopbaan beëindigd. De 30-jarige passer, loper en diagonaal die sinds dit jaar voor het Indonesische Jakarta Electric PLN uitkwam, speelde ruim 400 duels voor Oranje. Sanne Wevers maakt volgende maand op het EK haar internationale turnrentree. De 34-jarige turnster kwam sinds de Spelen van Parijs 2024 niet meer in actie op internationaal niveau. De balkspecialiste, die in 2016 Olympisch kampioen werd, kwam in juni op de NK voor het eerst in 2 jaar weer in actie en veroverde goud op het onderdeel balk. Wevers zus Lieke stopte vorige maand met professioneel turnen en maakte bekend het Spaanse vrouwenteam te gaan helpen richting de Spelen van 2028. En dan ook nog mannenvoetbalnieuws. Ajax heeft donderdag ondanks een achterstand eenvoudig gewonnen van het Servische FK Vojvodina. In de tweede ronde van de Conference League werd het 4-1. En FC Twente moet het Europese avontuur voortzetten in de voorronde van de Conference League. De Tukkers hadden niet genoeg aan een 2-2 gelijkspel in de return tegen Ferencváros in de tweede ronde van de Europa League. Dit was het sportnieuws. Een heel fijn weekend en een fijne vakantie. Heb het goed!
2: Nou, wat superleuk dat we op vakantie mogen. Wacht, jongens.
3: Ja, er gebeurt van alles hier.
2: Er gebeurt van alles hier. Nee.
3: Het gaat niet fout.
2: Nee, dat moet goed zeggen.
3: Als je goed luisterde, dan viel het je misschien op dat dit...
2: Dat iemand ons een fijn weekend wenste. Nou, ben ik dol op weekend, maar het is wat prematuur. Toch?
3: Ja, dit is wel een beetje...
2: Het is een beetje, vroeg. Een beetje vroeg.
3: Ja.
2: Ja, ik ga even uitleggen wat er is gebeurd. Onze Deborah, onze allerliefste Deborah, die heeft mij zojuist het sportnieuws gestuurd. Nou ja, niet zojuist. Eigenlijk al ietsje eerder dan dit. Maar goed, vanochtend. Dat is de goede manier van het omschrijven. Ik zet dat lekker klaar. Zet het er helemaal in. En we gooien hem aan. En ik krijg een appje van Deborah. Joh, maar waar gaat het over? En wij beginnen eens goed te luisteren.
3: En
2: we
3: denken, ik ken het. Ajax donderdag. Ja. De turnster. Dit is toch al wat eerder geleden.
2: Dat weet ik zeker, ja. Ze heeft ook hele andere dingen te vertellen.
3: Ja.
2: Dus wat wij gaan doen, is even een liedje draaien. En dan proberen we het gewoon opnieuw. Ik snap er geen. Ik denk dat het komt omdat wij allebei ook nog even moeten bijkomen van die vakantie. En het weekend. Ja. En 3 weekenden geleden. En 48 weekenden geleden ook.
3: Kan gebeuren, jongens.
2: Het is, het blijkt dat het kan gebeuren.
3: Je weet dus wel weer de geschiedenis.
2: Ja, nou ja, kunnen we hier een quizje over houden? Heb jij dit onthouden?
3: Nee, dat niet, sorry.
2: Nou, dat vind ik toch jammer dit.
3: Ja.
2: Vind ik jammer.
3: Oh,
2: maar goed, ik denk dat ik een bijpassend liedje heb gevonden hierbij.
3: Oh.
2: Mag jij raden hoe het heet?
3: Sorry. Van Justin Bieber.
2: Nee, dat dan weer niet. Het was een goede geweest. Nee, ik ga voor deze.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Anouk Koevermans heeft op de US Open haar Grand Slam debuut niet met een overwinning kunnen vieren. Ondanks een goede start kwam de 22-jarige qualifier tekort tegen de Amerikaanse Katie McNally. Ze verloor in twee sets met 5-7 en 1-6. De Nederlandse volleybalsters hebben op het Europees kampioenschap de kwartfinales bereikt door Slovenië nipt te verslaan. Het was een spannende wedstrijd en het werd uiteindelijk 3-2. Op het vorige EK in 2023 eindigde het Nederlandse team op de derde plaats. De kwartfinale is donderdag 3 september aanstaande en dan is de tegenstander van Nederland Polen. Nederland heeft het staatsloterij WK roeien in eigen land afgesloten als beste roeiland ter wereld. Team NL roeien veroverde op de bosbaan 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Op de slotdag prolongeerde de Holland 8 de wereldtitel in een nieuw wereldrecord van 5 minuten en 17,75 seconden. Er was verder ook goud voor de mannen dubbel 2, de vrouwen dubbel 4 en de mixed dubbel 2. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat het klaar moet zijn met het FIFA-voorzitterschap van Gianni Infantino. Er is volgens hem een duidelijke grens overschreden met het omstreden en inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas. De KNVB heeft het voortouw genomen om een internationale top te organiseren waarbij de toekomst van FIFA moet worden besproken, zo werd zondag duidelijk. De KNVB zou zo'n top in Amsterdam willen organiseren. Iedereen die open staat voor een nieuwe FIFA is welkom, zo zegt De Jong over het gewenste internationale overleg. Potentieel gaat het daarbij om vertegenwoordigers uit alle werelddelen en alle 211 voetbalbonden. Zeker is dat Gianni Infantino zelf niet van de partij zal zijn. De Jong zegt hierover: "We zijn het vertrouwen kwijt. Hij is niet welkom bij deze bijeenkomst over de toekomst. Hij is het verleden." Dit was het Sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen!

A58 van Den Bosch naar Zonzeel tussen Vlijmen en Afrit Huis de 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: This is all we know van de Chainsmokers.
1: Whoop. Ik wil echt zo'n apparaat hier dat ik op knopjes kan drukken. En van die, kijk, ik denk dat de mensen thuis er niet gelukkig van worden.
0: En
1: maar
0: ik
1: van
0: ook
1: die,
0: niet. Van je, bedoelt eigenlijk, dit apparaat.
1: Ja, en dan gewoon kijken, allemaal gekke.
0: Het mooiste geluid wat erin zit.
1: Sorry, dat
0: zie je het wil jij, dat wil maar dat is maar je mag het niet. Want
1: nee,
0: dan,
1: ik ga in opstand. Nee, grapje, ja, jongens.
0: Lekker doen. Ga jij maar lekker in opstand.
1: Petitie, de Danique moet.
0: Danique wil een soundboard. Ja. Nou, Danique, wie weet krijg je het voor elkaar. Als jij, weet je wat? Als jij 1 miljoen handtekeningen krijgt, krijg jij van mij een soundboard.
1: Oké, deze strijd ga ik aan.
0: Lekker. Nou, wie weet eindig jij dan per ongeluk ooit in de komende rubriek. Ja. Eigenlijk zou ik vandaag in die rubriek moeten, als je het jongleerwerk met het sportnieuws zou meetellen.
1: Ja, nou, ik vind het knap. Dus ik vind het eigenlijk niet dom, ik vind het heel knap.
0: Het is namelijk tijd voor de Dombo van dinsdag. Dombo dinsdag!
1: Ja.
0: Ja, en in Dombo dinsdag nemen we je mee naar een waar gebeurd verhaal. Checkbaar. Dat kan recent zijn. Het kan heel lang geleden zijn. Heel dinosaurus lang geleden. Of nog geen half uur geleden.
1: Ja.
0: Kijk even naar mezelf in deze. Maar ik ben zo vriendelijk om mezelf over te slaan. Want ik heb namelijk een verhaal gevonden waarvan ik dacht, serieus joh, dat denk je niet.
1: Nee.
0: Ik neem je mee naar Etten-Leur. Hartstikke leuk, Etten-Leur. Daar is namelijk in 2024, dat is inmiddels alweer 2 jaar geleden, maar toch, never forget.
1: Nee.
0: De nacht van 31 juli op 1 augustus. Werd er een melding gedaan in Etten-Leur van een woninginbraak. Niet leuk, maar ook niet heel bijzonder, zou je zeggen. Toch? Het gebeurt helaas wel vaker, een woninginbraak.
1: Ja,
0: misschien in Etten-Leur niet, maar goed. Het was niet reden om helemaal van overstuur te zijn.
1: Nou.
0: Maar. Politiekorps ging naar het huis waar de melding vandaan kwam en troffen de verdachte inderdaad binnen in het huis aan. Op heterdaad betrapt.
1: Lekker, dat is wel goed.
0: Ja, maar hij was niet bezig met het openbreken van een kluis, het verzamelen van sieraden of het zoeken naar contant geld, wat je zou verwachten van iemand die een woninginbraak pleegt. Nee, deze meneer, die vonden ze in de keuken, terwijl die frikandellen aan het bakken was.
1: Maar
0: in de frituurpan van deze mensen.
1: Ik heb heel veel vragen.
0: Ja, blijkbaar had hij dus heel veel trek gekregen en gedacht, weet je wat, eerst even een paar paaltjes in het vet en daarna zien we wel weer verder.
1: Ja.
0: Nou ja, toen de politie binnenkwam, stond die frituurpan dus nog aan en dreven de frikandellen al vrolijk in het vet.
1: Oh, lekker. Warm.
0: Ja, en dat is ook nog eens, je moet je dus voorstellen dat mensen gaan dat toch merken.
1: Nou, weet je wat ik mij afvraag? Want ik neem aan dat het niet normaal is dat je in je keukenstand de frituurpan hebt staan. Als
0: dat kan.
1: Op het aardig.
0: Ja, dat kan.
1: Dus dat betekent dat deze persoon dus ook al op zoek is gegaan en ervan uitging, want er zijn ook zat mensen die het niet hebben, dat ze een frituurpan hadden.
0: Ja, nou ja, dat. Dit, en hij moet ergens in de vriezer. Ik bedoel, ik bewaar mijn frikandellen in de vriezer. Dus dan moet je ook nog in de vriezer hebben gezocht.
1: Ja,
0: naar
1: of
0: mijn pak frikandellen.
1: Heeft
0: hij had ze bij zich.
1: Gewoon zijn frikandellen.
0: Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat weten we niet. Wat ik wel weet is dat de politie heeft even overwogen, zullen we ze opeten?
1: Je weet niet wat in die frikandel zit.
0: Nee, nou,
1: hoe overweeg je dit?
0: Nou, dat dus. Maar ze hebben het toch maar niet gedaan.
1: Nee.
0: Hij had nog geen saus klaargezet. Dat vermeldt het nieuwsbericht niet. Maar hij was wel caught out there.

0: It Just Won't Do van Tim Deluxe. En met een naam als Tim Deluxe, oftewel Tim Deluxe, vraag ik mij af, is er dan ook Tim de Tone Down versie? Is er ook Simple Tim naast Tim Deluxe? En is dat dan dezelfde persoon, ja, of, maar op een andere dag?
1: Of hij had gewoon niet genoeg geld om heel zijn naam dat te maken, dat de letters te duur waren.
0: Deluxe, Deluxe. Het is tijd voor jullie verzoekjes, lieve luisteraars. We hadden het al eerder tegen jullie gezegd. Als er een liedje is wat je heel graag wilt horen deze dinsdagochtend, laat het ons weten via de DM's, via de Twitch stream chat of via ons nummer 0634606464. Nou, dat heeft Rebecca gedaan. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en Rebecca zegt, ik ben heel groot fan van Suzanne en Freek. Dat kan, Rebecca. Dus ik voelde al aankomen dat er een liedje van Suzanne en Freek aankwam.
1: Ja.
0: En ze zegt, maar de samenwerking met Claude, Vas-y, vind ik echt een fantastisch mooi nummer. Ze zegt er ook bij, mijn Frans is niet veel meer dan baguette, paraplu en portemonnee. Maar als hij het zingt, geloof ik het allemaal en vind ik het heel prachtig om te horen. Dus ik zou het graag nog een keertje op de radio willen horen. Nou, vas-y betekent ga je gang of ga maar. Dus bij deze ga je gang, vas-y, Suzanne, Freek en Claude. En baguette, paraplu, camembert, lieve Rebecca.

0: prachtig nummer. Door Dennis aangevraagd. Honk heet het namelijk.
1: Sorry.
0: Van Nona. Ja, ik vind het alleen al leuk om het af te kondigen. Honk. En daarvoor hoorde je natuurlijk Vazi van Suzanne Freek en Claude.
2: Ja.
0: Ja, ja. En dat brengt ons allemaal, Daan. Het is gewoon serieus waar.
2: Het einde. Nee, niet het einde.
0: Nou. Hallo.
2: Nee, het einde van de show.
0: Wel het einde van de show, ja. Maar niet getreurd.
2: Nee.
0: Want er komt nog heel veel aan. Zometeen om 10:00 is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste muziek om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Mag allemaal.
2: Dat is echt.
0: Zeker weten. Vandaag gebeurt er nog veel meer op de radio.
2: Ja.
0: Want niet alleen is er vanmiddag achteraan sluiten met Hugo en Justin.
2: Nee.
0: Maar er is ook gelijk
2: spel, maar dat is dus ook anders dan normaal.
0: Zeker weten. En hoe dat anders gaat zijn, dat moet je vanavond zelf beluisteren.
2: Ja.
0: We gaan wel één ding weggeven. Je krijgt deze week niet één, maar twee keer gelijkspel.
2: Oeh.
0: Hoe dat nou precies zit, dan moet je vanavond luisteren.
2: Wees daar.
0: Gewoon zorgen dat je er bent.
2: Tune in. Gewoon gelijk na achter aansluiten.
0: Van zes. Van zes tot acht.
2: Oh, zes tot acht. Ja.
0: Hartstikke lekker. En wij gaan even ons voorbereiden. Ik zie jou vrijdag weer.
2: Ik ben morgenmiddag en dan vrijdagochtend weer.
0: Nou ja, ik ben er morgenochtend gewoon weer. En dan heb ik aan mijn zijde een hele nieuwe co-host.
2: Ja, want jullie gaan mij dus ook in de ochtend minder zien.
0: Potverdorie. Nou, dat is wel een beetje, dat is wel een beetje janken. Nee, dat is een beetje janken.
2: Ja.
0: Maar daar komt wel een heel leuk persoon voor in de plek.
2: Niet één.
0: Twee.
2: Oh.
0: Maar de eerste daarvan gaan jullie morgen ontmoeten. En als je wil weten wie dat is, zorg dan dat je lekker inschakelt om 7:00 morgenochtend. Voor nu wens ik je een ongelooflijk fijne dinsdag. Maak er een feestje van. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst
2: voor je eigen
0: fijne dag.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij één persoon gedood. Twee agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letschert noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het Ierse Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes. Waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten twee agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemöller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzichten over de inhoudelijke koers. Niemöller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemöller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemöller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daarom een 30 minuten vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. De A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: echt een vibe als je hier om 4:05 hier nu naar ons luistert bij Achteraansluit op Girl Power Radio. En weet je wat ik leuk vind? Ik ben vandaag niet meer alleen.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Want tegenover mij zit de, niet altijd aanwezige, want de afgelopen weken was je er niet. Maar je bent er weer, Robien.
2: Hallo.
0: Hey, ik moet zeggen Robine, hè?
2: Ja, nee, jij mag Robien zeggen.
0: Dat vind ik fijn. Nou, dan noem ik jou gewoon Robien en dan moet iedereen anders moet jou Robine noemen.
2: Gewoon even een privilege op eigenlijk.
0: Ja, ik ben ook een man, hè? Maar goed. Anyway, we gaan. Ik vind het echt heel leuk dat er weer iemand tegenover me zit. Want ik voelde me toch. Ik ben niet alleen, want ik had al die mensen die zo lekker naar mij aan het luisteren waren. Maar het is toch leuk om een beetje zo te kunnen sparren. We hebben een nieuwe programmering. We gaan nieuwe dingetjes doen vandaag. En het is een soort try-out. Dus jij bent welkom
2: in deze. Ben ik een proefkonijn? Geen paashaas, maar een proefkonijn.
0: Je hebt hier ooit met een paashaas pak. Dat was op mijn allereerste dag, zat jij hier in de studio.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Heb jij honger, Robin?
2: Nou, ik heb wel een lekkere trek.
0: Hey, nou, dat gaan we inderdaad precies zo meteen doen. We gaan een lekkere trek doen. Welke track wil jij draaien? Een zoete of een hartige track? Daar mag jij op stemmen. En Robine, jij houdt de scores dan zo meteen bij.
2: Ja.
0: En degene die de meeste stemmen wint, die gaan we draaien. Verder gaan we ook een rondje Nederland doen. Want wat gebeurt er nou eigenlijk in de provincies? En we gaan natuurlijk ook weer de bouwerplaten bij langs.
2: Kijk.
0: Maar eerst gewoon heel veel good vibrations tot 5:00. En laat dan toevallig de titels.

0: als ik je eerder had ontmoet. Maar dan in het Spaans en gezongen door Karol G. Dat hoorde je hier bij Achteraansluiten.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, precies, dat zei ik. Goed, het is iets over vier, hè, Robin?
2: Ja.
0: Jij hebt vast, net als allemaal heel veel andere mensen in Nederland, best wel zin even in iets eten.
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: He,
0: tuurlijk. Ja, ja, de lunch is alweer eventjes geleden.
2: Ja, dat maakt voor ons niet uit.
0: En het diner, wou ik zeggen, laat nog even op zich wachten. Dus het is tijd voor de lekkere track. En ik heb twee tracks die al lekker zijn, als je het mij vraagt.
2: Oeh.
0: Met iets zoets in de titel of in de artiest. En iets hartigs in de titel of de artiest. En eigenlijk aan jou thuis, als je luistert of in de auto of waar dan ook, even te stemmen op welke lekkere track jij hebt. Is dat zoet of is dat hartig? Nou, ik zal maar gewoon eens even laten horen welke twee tracks dan in de smaak zijn vandaag. Is dat hartig? Dan gaan we voor Cheese.
2: Okay.
0: Van Stromae. Dat is deze.

0: Ja, waar heb jij zin in? Wat wil jij horen? Welke track heb jij zin in? Welke lekkere track wil jij proeven? Oeh. Ja, jij gaat stemmen tellen?
1: Ja.
0: Ze mogen stemmen door naar 0634606464 te stemmen. Of even in de Twitch te laten zoet of hartig.
1: Ja.
0: Daar hebben de mensen precies 5 minuten voor. En dan kunnen we namelijk in de tussentijd deze gaan draaien. Oh, lose yourself.
1: Oeh.
0: Je kan ook jezelf verliezen als je heel veel honger hebt. Dan word je zo hangry.
1: Zo. Wat? Ja. Je maag.
0: Hoe maak je... Robin doet een hongerige maag. Nou, super, we zijn weer los hoor. 0634606464. Ga je voor Candy van Iggy Pop? Of ga je voor hartig? En dan ga je voor cheese van Stromae.
1: Oeh.
0: Goed tellen, hè?
2: Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Hij zei al van, ik ga jou helemaal roosten als ik hier een keer op mag spitten.
1: Helemaal distrekken.
0: Helemaal distrekken. Ja. Nou, van mij mag je dat best een keer proberen. Ik wil jouw rap skills wel eens horen.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, dat lijkt me best wel grappig. En weet je wat ik ook wil horen?
1: Nou.
0: Wat mensen uiteindelijk gestemd hebben op de lekkere track. Gaan we voor zoet of gaan we voor hartig vandaag? Dat is de vraag.
1: Wat denk jij?
0: Ja, geen idee.
1: Nee, vind je het lastig?
0: Ik vind kaas wel lekkerder dan candy, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, ik kan je vertellen. De luisteraars vonden dat niet vandaag.
0: Nee?
1: Nee. We hebben namelijk een mooie 33% voor cheese van Stromae.
0: Okay,
1: en we kunnen nog wel iets leuks over vertellen, want we hebben dat net opgezocht. Ik zei, waarom noemt hij het geen fromage?
0: Ja, het is tenslotte een Frans artiest.
1: Want hij zingt Frans.
0: Franstalig bedoel ik.
1: Maar hij bedoelt cheese van een foto. Cheese.
0: Klopt.
1: Maar wij gebruiken het gewoon lekker als een kaasblokje.
0: Ja, want het gaat bij ons in zoet of hartig eigenlijk ook vooral over dat er iets zoets of iets hartigs in de titel of de artiest zit. En wat ze daar vervolgens mee bedoelen.
1: En dat maakt ons eigenlijk helemaal niks uit.
0: Nee, het gaat om het zoet of om het hartig.
1: Maar helaas, goed, 33%.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is wel minder. Maar dat betekent dat Candy op 6-7%.
0: Oké, we gaan hem gewoon maar draaien, denk ik. Dat lijkt me veel beter. We gaan voor zoet vandaag. Candy, Iggy Pop. Eet smakelijk. Rainy afternoon.

0: dus de lekkere track van vandaag. Zoet Candy van Iggy Pop. Jullie hebben er allemaal op gestemd. Thanks voor het stemmen daarop. Want, ik druk hem gewoon weg. Zo lekker vond ik het. Ik heb geslikt hem gewoon in één keer door, dat snoepje. Nou goed. Anyway, morgen weer een nieuwe lekkere track. Maar eerst gaan we zo meteen nog een rondje Nederland doen. Wat gebeurt er eigenlijk in de provincie?
1: Ja.
0: Geen idee, hè? Jij hebt het ook geen idee.
1: Ik heb geen idee. Jij gaat het mij allemaal vertellen.
0: Ik weet wel iets over schurft. Daar ben jij fan van, hè? Don't leave me this way.

0: afsluiten op Girl Power Radio. Hey, ik zou ook zeker niet weggaan, want we gaan iets heel leuks doen. We gaan namelijk een rondje door Nederland.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want wat gebeurt er eigenlijk allemaal in het rest van het land? We krijgen vaak maar de helft mee als we bijvoorbeeld naar de NOS-app openen of zo. Of welke apps heb je nou nog meer?
2: Nu.nl.
0: Hey, ja, die kan ook. Nu.nl. En daarom doe ik een rondje Nederland. Wat gebeurt er allemaal waar?
2: Wat fijn.
0: Jawel hè.
2: Zijn we weer een beetje up-to-date?
0: Ja, dat vind ik nou ook. En ik ben weer hele leuke dingetjes tegengekomen. Weer zeg ik. Het is de eerste keer dat we dat doen. In Groningen. We gaan als eerste naar Groningen. In Oost-Groningen. Daar kom ik vandaan. Daar
2: echt?
0: Is een... ja, serieus, daar ben ik geboren. Maar goed. Anyway, daar is een voorstelling in première gegaan over het klassenverschil van vroeger tussen boeren en rijke mensen. Het verhaal is gebaseerd op een boek uit 1999 en dat is geschreven door Frank Westerman. En die beste man was ook aanwezig bij de voorstelling en hij signeerde boeken. Hij was één grote publiekstrekker, maar deze man was overduidelijk alleen maar mee omdat het van zijn vrouw moest.
3: We zijn 4 uur onderweg in de trein. Ze hebben 4 uur lang hebben ze het over de boeken en over het signeren gehad.
0: Die had er enorm veel zin in. Maar die, die arme vrouw. Nou, die heeft wel een handtekening gekregen.
2: Ik vind het ook wel mooi dat je zegt die arme vrouw. Ja. En niet die man. Die het gewoon echt verschrikkelijk vindt.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind het sneu voor die vrouw dat hij dan zo'n man heeft die dan echt niet meer wil. Goed, dan ontbijt. Ik heb wel eens een tosti als ontbijt. En als ik echt gek wil gaan, dan ga ik voor een pizza. Ik weet niet of je dat herkent, Robin.
2: Ja, nee, ik was even aan het nadenken over de omgeving. Wel eens een tosti.
0: Sorry, ja.
2: Ik heb
0: geen commentaar.
2: Nooit iets anders zien eten.
0: Nee, dat is waar. Maar in Horen gaan ze een stapje verder.
2: Oh.
0: Dat is echt waar. Dat is geen grap. Ze hebben daar 10 dagen kermis in de zomer. En na die kermis is het traditie om op de laatste dag te ontbijten met bier en biefstuk.
4: Oeh. Goeie bonen voor de hele dag, toch? Goeie bonen.
5: En hoe vallen de eerste drankjes?
4: Tot nu toe goed.
0: Nou, deze vrouw heeft er in ieder geval heel veel zin in. En die is nog flink doorgegaan. En dan als laatste, jouw favoriete onderwerp. Een vervelende aandoening.
2: Oh, nee.
0: Het komt er helemaal op onder studenten en studentenhuizen. Het jeukt, het is vervelend en het is best wel besmettelijk. Ik heb het over schurft. Het is hoog tijd. Jij krijgt er bijna schurft als je eraan denkt, zie ik.
2: Ja.
0: Hoog tijd dat jonge mensen weten hoe ze het kunnen voorkomen. En daarom ging in Deventer de GGD de straat op. Tijdens de introweek van de studenten om voorlichting te geven. Maar of dat echt helpt, vraag ik mij af als ik deze jongen hoor.
6: Ja, ik heb wel schurft gehad en ook heel lang. Een half jaar, 3/4 jaar. Was gewoon thuis en toen begon ik jeuk aan mijn benen te krijgen. En toen ging ik controleren en toen bleek dat ik schurft had. Heel erg vies, want het zijn dus beestjes die in je lichaam leven. Ik weet zeker hoe vervelend het kan zijn. Dus ik hoop ook dat ik het niet nog een keer krijg. Maar op de een of andere manier hou ik er toch niet extra rekening mee.
0: Ik zie jouw gezicht, Robin. Het is...
2: Dit, ken je die meme? Dit is mijn angst. Dit is gewoon echt mijn angst. Ik vind het zo eng. Ja, ik zou gewoon nooit meer met mensen in contact komen dat ik weet dat dit er is. Ik vind het zo eng. Oh, wat vind ik het erg. Oh. Ja.
0: Nou, dat is in ieder geval duidelijk, Robin. Ja. Heb je er geen vragen over?
2: Nee, nee. Ik wil gewoon dat het uit mijn buurt blijft. Gewoon. Ja.
0: Oh, dit is goede content.
2: Ik vind het echt zo erg. Ik had laatst een broek besteld op Vinted. En zei tegen mama, ik ben echt bang dat er schurft in zit.
0: Jongen. Maar je hebt het nog niet, want ik zie je niet krabben.
2: Nee, goed hè?
1: Staan we stil of rijden we?
0: Dat zijn de echte vragen.
1: Dit zijn de files.
0: Absoluut. Oh, niet deze natuurlijk. Deze.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorinchem, tussen Bilthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: En toen had Age dat zo vaak gezegd dat ik even bij de langs ging.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, leuk hè. Oh, wat leuk. Tot 6 uur zijn we er nog met allemaal van dit soort leuke dingetjes. Ja. Ken jij G-Nation?
2: Ja.
0: Serieus?
2: Ik ken de naam.
0: Nou, daar gaat mijn spreek.
2: Dank
0: je. Nee. Dus, nee, ik zat op YouTube. Ik zit s'avonds wel eens op YouTube een beetje zo te kijken tussen al die shorts. En dan zit ik een kwartiertje te kijken, is het 2,5 uur later. Een beetje dat.
2: Ja.
0: Dat is vast herkenbaar.
2: Ja.
0: En toen kwam er iets voorbij. En ziek, jongen. Wajo. En ik kende ze dus niet. Ja, en want ik kijk natuurlijk ook geen Eurovisie Songfestival. Dus iedereen die kent dit al. Maar ik kende dit nog niet. En ik was enorm onder de indruk. Ze zongen namelijk die track van, hoe heette zij ook alweer? Maroon 5 met Teeth. Ja? Oh nee, ik bedoel 5 Seconds of Summer. 5 Seconds of Summer met Teeth. Ja. En maar ik vond deze toch wel echt vet.

0: fucking vet toch?
1: Ik, bedoel, ik moet heel zeggen, erg dit cool. was dus vroeger mijn favoriete liedje.
0: Echt waar?
1: Ik vond het echt fantastisch.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja, ik vond het echt een heerlijk. Ik heb dit zo vaak geluisterd. Dus dit was echt weer nostalgisch. Dat zijn dan zulke liedjes die je dan even niet gehoord hebt, weet je wel?
0: Nou, zullen we dan speciaal voor jou hem gewoon nog eventjes draaien?
1: Ja, dat vind ik fantastisch.
0: En als je dan wil zien hoe lijp Robin gaat op dit nummer, dan moet je via Twitch schakelen, oké? Dat is echt een goed idee. Kun je hem ook meezingen?
1: Ja, maar zullen we dat niet doen?
0: Dan zet ik wel via je microfoon uit. 5 Seconds of Summer. Sundays, you're the only thing I know.

0: Robin, weet jij nog wat we gaan doen als je de powerplaat hoort van deze week?
1: Ja, we gaan de nieuwe kanshebbers luisteren.
0: Oh, je hebt goed opgelet.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, ik dacht even testen, je bent er al zo lang niet meer in de studio geweest.
1: Ja, ik ging me even testen. Nou, je had me bijna, kan ik jou vertellen. Ik raakte zo erg in paniek. Ik denk, wat gaat er nu komen?
0: Dit was wel de test, hè?
1: Ik had echt boem, boem. Ik hoorde alleen maar boem.
0: Oh, dat was wat ik hoorde. Ik hoorde zo doek, doek.
1: Ja, dat was mijn versnelde hartklopping nadat jij dit vroeg.
0: Nou, ik ben blij. Je bent geslaagd voor de test. Hartstikke goed. Hey, we hebben weer 3 kanshebbers voor de powerplaten van volgende week. Je kan stemmen via de website www.girlpowerradio.nl op de plaat waarvan jij denkt, oh, die is vet. Die wil ik volgende week de hele week horen. Je hoeft maar 2 keer te klikken en dan hebben wij eigenlijk alles wat we nodig hebben. Jouw mening, en daar gaat het tenslotte om.
1: Ja.
0: 3 kanshebbers dus. En we beginnen van eigen bodem. Schiedam, als ik het goed heb.
1: Dat klopt, ja.
0: Schiedam. Ik heb het namelijk over Rachel Viole. Zij heeft al 2 keer bij Girl Power on Stage gestaan.
1: Ja.
0: 1 keertje, zoals trouwe luisteraars die herkennen haar. 1 keertje was ze de begeleiding van iemand anders. En de 2e keer stond ze helemaal solo. Nou, en de 3e keer is ze kans hebben voor de powerplaat van volgende week.
1: 3 keer scheepsrecht zou je misschien wel zeggen.
0: Dus wie weet.
1: Wie weet.
0: Maar ja, wij bepalen het niet. Jij bepaalt het. Het gaat om deze plaat.

0: Rachel Viool met de kanshebber van de Powerplaat volgende week. Dat is dus Wonder. En als je dat lekker vond, stem maar op www.girlpowerradio.nl of via de
1: Girl Power Radio app. Als je die nou nog niet gedownload hebt, doe dat nou.
0: Doe dat nou. Toch? Of Going We Nu Too Far? Dat is namelijk de volgende Powerplaat. Oh, wat een humor, hè. Van ja. Chase en Status en Debbie. Debbie stond eerder samen met Ray, Georgia Smith en Stormzy op het podium. Het is een grote naam.
1: Ray?
0: Binnen. Ja, ja, ja, zeker mee. Ze was zeker Ray. Ze was Ray op tour. En ze timmert nu ook zelf langzaam aan de weg door onder andere samen te gaan werken met Chase en Status, die met Stormzy ook doorbraken met Backbone. Zo is het een soort hele grote, ja, muzikale cirkel.
1: Intertwining gebeuren.
0: Ja. En ik ben op zich best wel fan van dit liedje. Een prachtige stem, fijne beat. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan. En stem erop als je dat nog niet hebt gedaan.

0: uitademen. Best lekker, hè? Oh, ik heb je nog niet eens aangezet. Ja, zo gewend ben ik dat ik maar eentje microfoontje aan hoef te zetten. We hebben er nog eentje te gaan. Eén powerplaat kanshebber. Ja. Dit was Gone Too Far, maar we hebben er nog eentje. En dat gaan we in het Frans doen.
1: Je parle français?
0: Tu parles français?
1: Oui, un petit peu.
0: Nou, weet jij ook wat dit betekent?
1: Si, oui.
0: Nou, dit gaat al helemaal goed. De laatste plaat als kanshebber op de powerplaat van volgende week is Angèle.
1: Oeh.
0: En zij is best wel heel erg tof. Het is een Vlaamse vrouw die werkt al samen met Dua Lipa op het nummer Fever.
1: Oh ja.
0: En ze is klassiek geschoold, piano, maar ze produceert daarom ook veel van haar tracks zelf. Is een beetje de andere kant op gegaan en heeft nu een plaat gemaakt. Die heet dus Un Je Le Vie. Dat gaat over opgroeien en de problemen die daarbij komen kijken.
1: Ja.
0: Dat zijn er nogal wat, hè, Robin?
1: Ja, nogal.
0: Ja, het kwam herkenbaar voor. Ik zie jou een beetje lachen zo.
1: Ik zeg, nou.
0: Nu je het zo zegt, daar kan ik ook wel een liedje over schrijven. Ja. Nou, dan mag jij dat volgende week gaan doen, oké?
1: Okay? Ja. Ook in het Frans?
0: Ook in het Frans. Stemmen, hè, als je dat nog niet gedaan hebt.
1: Oui, oui.
0: Angèle, Un Je Le Vie. Als kanshebber op de powerplaat.

0: Stemmen kan nog steeds via de website op jouw favoriete powerplaat van volgende week. Un seul avis, wie hoorde je? Angel. Hey, Robin, zometeen hebben we een praatplaatje.
1: Ja.
0: Jij hebt een plaat meegenomen voor iets. Vertel, wat...
1: Nou, ik moet zeggen, van de vorige plaat liep het water al wel een beetje in mijn mond. Maar ja, ik heb een heel leuk verhaal over mijn weekend. En daar past een heel lekker liedje bij. Maar dat horen jullie zo.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32, Leeuwarden-Meppel, tussen Heerenveen en Wolvenga, 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os, 3 kwartier extra tussen Eckerswij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen, 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: It's My Life. En ik heb er geen twijfel over dat dit een goede plaat is.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
2: Oei, oei, oei. En wat zat hij minder maling te nemen? Ik zeg, wie zingt dit nou ook alweer? Wie zingt dit nou ook alweer?
0: Ja, ik twijfel niet.
2: Ja, ik twijfel er niet aan. En hij bleef het maar zeggen. Het was ook zo vervelend. Ik dacht op een gegeven moment van, ja, ik weet nu wel dat je er niet aan twijfelt. Maar ga je nog zeggen?
0: Ik denk, en ik probeer even een hint te geven. Het is natuurlijk No Doubt. Ja, heel goed, heel goed.
2: Nee, ik kwam er niet op.
0: Wat een gezelligheid. Hè? En dat nog tot 6 uur hier bij achter aansluiten op GoPow Radio. Robin is erbij. En ik ben erbij, Hugo, hallo. We gaan tot 6 uur nog een aantal leuke dingetjes doen. Ik wil jou eigenlijk nog heel graag een cocktail voorschotelen.
2: Aww,
0: ja, want dat heb ik de hele zomer gedaan, maar niet aan jou.
2: Nee, dus, wat is het nou?
0: Nou, dus die ga ik straks nog aan je voorschotelen. Verder zitten we met allemaal dierenfreaks hier op deze zender.
2: Ja, dat, ik ben er ook wel.
0: Jij bent er ook wel even eentje. Maar ik ben benieuwd hoe goed jouw dierenkennis is. Dus die ga ik testen met een dierengeluid. En we hebben een praatplaat. En ik ben wel heel erg benieuwd wat jij hebt meegenomen. Je had het net over iets met water en
2: iets
0: eten.
2: Iets met water.
0: Iets met water en eten. Ja, jij zei net, het water loopt me in de mond.
2: Dat was omdat het net over eten ging. Maar het heeft wel iets met water te maken.
0: Het heeft wel iets met water te maken. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ben je in het water gevallen?
2: Bijna.
0: Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Sky on Fire, Handsome Poets.

0: Wat is dit? 1973 alweer. Wat een stem en wat een luchtgitaar als je
1: was
0: mij
1: ik er nog net niet.
0: Toen was jij er nog net. Zat jij wel in de gedachten van je ouders?
1: Nou, mijn moeder was 3, dus ik denk niet.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, tot 6 uur zijn we hier met Achteraansluiten. Mijn naam is Hugo en tegenover mij zit...
1: Bobientje.
0: Hey, Bino. Hallo, yo, leuk dat je er bent.
1: Bino.
0: Ja, jij bent voor mij Bino.
1: Ik vind het echt geweldig. Je bent echt de enige ook die me zo noemt. Altijd als ik hoor Bino, dan weet ik gewoon dat jij bent.
0: Ja, Hugo en Bino.
1: Ik moet ook altijd denken aan Bino.
0: Ja, dat klopt, maar dan met een B. Dyslectische Pino. Nou goed, ja. We hebben een praatplaatje van mij. Jij hebt een plaat meegenomen die perfect bij de dag past. En ik wil weten waarom en hoezo. En waarom jij deze vandaag wil draaien. Vertel.
1: Oké, sowieso waarom deze plaat bij vandaag past, is omdat ik nu al uitkijk naar het weekend. En deze plaat gaat over mijn recente weekend. Dus ik dacht, perfect. Daarnaast heb ik dit liedje ook een keer live gehoord als cover van the one and only Louis Capaldi.
0: Zo.
1: Die heeft dit nummer gecoverd toen ik op Werchter was met mijn ouders. Maar het gaat om het nummer Have You Ever Seen The Rain?
0: Oh, wauw.
1: En dan denk je, Have You Ever Seen The Rain? Weet jij toevallig wat er dit weekend was, Hugo? Dit is een hele moeilijke vraag misschien, maar...
0: Wat er dit weekend was?
1: Ja, jij weet dat ik de culturele muziekindustrie graag sponsor.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar niet altijd zijn het concerten, ook festivals. Weet jij toevallig een festival die er was?
0: Nou, 2 weken geleden was hoe heet het ook alweer? Dat grote festival waar iedereen altijd heen gaat, waar ik nu...
1: Lowlands.
0: Even... Ja, dankjewel.
1: Ja, nee. Ik heb het over Decibel.
0: Decibel. Jij was naar Decibel.
1: Ik was naar Decibel en het was eigenlijk Reni Zwemibel. Want het was echt verschrikkelijk, Hugo. Kijk, ik wilde dus eerst een weekend gaan. En toen zag ik de weersvoorspellingen. En toen dacht ik, nou, dit wordt hem niet.
0: Nee.
1: Dus ik ging alleen op zaterdag. Want zaterdag kwamen echt de mensen waarvoor ik wilde gaan. Zeg maar, echte DJ's die ik wilde zien.
0: Ja.
1: Nou, vrijdag dacht ik, nou, dan pak ik die er ook nog wel bij. Nou, toen was het zo hard aan het regenen. Ik denk, ik doe het niet. Dus ik ging zaterdag. Gelijk uit de voetbal, 3 poncho's mee en een regenjas. Want het zou gaan regenen. Ik heb nog nooit zoveel regen om me heen gehad. En ik woon in Nederland en ik ben een kaaskop, hè. Maar dit was niet normaal. Ik was daar om 4:30 en het heeft van 4:30 tot 11:30 alleen maar geregend. Maar echt hard regenen, hè.
0: Oh, dat klinkt...
1: Nergens kon je schuilen daar. Allemaal zitplekken gemaakt als het lekker weer was. Dat was het niet.
0: Oh.
1: Het was verschrikkelijk. Vervolgens, want jij zei, ben je in een plas gevallen of in het water gevallen? Ik stond op een gegeven moment op een berg. En er komt zo'n man langslopen en die vond even dat ik in de weg stond, denk ik of zo. En die duwt mij en ik flikker dus van die heuvel af, omdat het dus glad was, want het was modder.
0: Nee.
1: En ik val vol in zo'n waterplas. En toen kon ik gelijk mijn eerste poncho weggooien. Nou, kan je vertellen, de poncho 3 was al na 2,5 uur aan. En toen moest ik nog 4,5 uur... Have you ever seen the rain? Dus Have You Ever Seen The Rain, dat heb ik zeker gezien. En ik wil het nooit meer zo erg ervaren als dit weekend. Maar het is wel een heel lekker nummertje. Dus
0: ja, ik moet zeggen, Decibel als Rainy Bell gaan omdopen. Dat vind ik sowieso al wel een goed idee. Ik vind dat je er dan vrolijk bij zit.
1: Ja,
0: maar speciaal voor jou dan. Creedence Clearwater Revival.

0: Universe, Coldplay, BTS. En daarvoor hoorde je de praatplaat van Robine die Decibel verslagen heeft in de regen.
1: Ja.
0: Ik vind het knap.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Allemaal dierenfreaks hier bij deze zender.
1: Ja.
0: Niet een beetje ook. Echt.
1: Nee, ik ben ook wel een dierengekko.
0: Ja, dat weet ik. En daarom dacht ik, weet je wat ik nu wil gaan doen? Aangezien ik toch heel vaak een wisselende co-host heb en er iemand anders elke dag in de studio zit. Ik denk,

0: Ik ben wel eens benieuwd wie nou de beste dierenkenner is. Dus ik heb een dierengeluid meegenomen en het is aan jou de vraag om te raden wat dat is.
1: Spannend.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd of dit een makkelijke of een moeilijke gaat zijn.
1: Ik zet even mijn kot even op. Ga kijken of alle Freek Vonk uitzendingen me gaan helpen hierin.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik ga het gewoon laten horen en dan ben ik heel, heel nieuwsgierig.
1: Ik ben ready.
0: Komt-ie. Heb je enig idee wat het is?
1: Is het een vis?
0: Een?
1: Vis?
0: Een vis?
1: Ja. Nou, dat is dus een nee, want jij zegt een vis.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Mag ik nog een gokje wagen?
0: Nou, vooruit. Maar je mag voor mij nog een gokje wagen.
1: Even nadenken. Het klinkt een beetje als een hijgend iets. Is het een neushoorn of zo? Nou geef ik het op.
0: Je geeft het nu op?
1: Ja.
0: Nou.
1: Nog een keer?
0: Wil je nog een keer het geluid horen ook?
1: Ja.
0: Oké, dat mag.
1: Is het een varken? Oh, ik was echt heel erg overtuigd dat het zo was.
0: Nee, het is ook geen varken.
1: Wat is het? Een zwijn dan?
0: Nee, geef dat ga je niet. Nou, denk er nog maar heel even over na. Ik zal het je zo vertellen. Oké?
1: Okay?
0: Spannend! Weet jij het wel? Stuur even een appje of via de Twitch. Dat kan naar 0634606464. Of dus even chatten.

0: Nee, je speaker is niet kapot. We zijn op zoek naar een dierengeluid. En Robine wist het net niet. Die weet, en die heeft heel hard nagedacht tijdens Mamma Mia. En weet je het nu wel?
1: Ja, ik denk gewoon dat het mijn vertraagde trein is van de NS. Hoor. Dat jij mij gewoon in de maling neemt en dat er geen dier is.
0: Nee. Nee, dat is het ook niet. Nee, het is wel echt een dier en hij komt waarschijnlijk ook wel voor. Heb jij een tuin?
1: Ja.
0: Nou, dan komt hij waarschijnlijk ook wel voor in jouw tuin. Het is een heel erg schattig diertje die melk, het liefst water moet geven. Hij heeft heel veel stekeltjes, hij scharrelt erop los. En dit is het geluid als hij aan het paren is. Oftewel, een egel.

0: Stop van de Spice Girls. Nou, dat gaan we niet doen, want we zijn hier nog tot 6 uur. En het is dinsdag. Weet je wat dat betekent, Robin?
1: Nou.
0: Dat we complimentjes gaan uitdelen.
2: Staan we stil of rijden we?
0: Vind ik ook.
2: Dit zijn de files.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek 1/2 uur extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Home Wrecker. En je had Robin moeten zien. Die sprong net een gat in de lucht. Wat was er aan de hand?
1: Ja, fantastisch. Ik vind hem zo fantastisch. Somber. Ja, je zou denken somber. Dat is niet zo fantastisch. Maar oh, ik vind hem echt leuk. Ja.
0: Maar als in, dat was niet de reden waarom jij gat in de lucht sprong.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, somber komt terug naar Nederland.
0: Oeh, wanneer?
1: Hij komt 31 mei en hij staat gewoon in de Ziggo Dome.
0: Heb je al kaarten gekocht?
1: Oh my god. Nee, voor de mensen die kaart willen kopen. Ik bedoel, voor de mensen die geen kaart willen kopen. Wat zijn mijn kaarten? Het is 4 september om 10 uur kan je kaart halen.
0: Lekker in de rij staan. Je hebt je wekker al gezet.
1: Ik heb 100% mijn wekker al gezet, ja.
0: Oh, lekker.
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, jij spekt de muziekindustrie. Ik ken er niemand die zo de muziekindustrie spekt als jij.
1: Ja.
0: Maar fijn, jij gaat volgend jaar naar de Ziggo Dome, naar Homebreaker. Zomer. Ja. Ik ga ondertussen even springen op deze van de Prodigy. Ja.

0: mag uitademen hoor. Smack my bitch up, The Prodigy. En nee, het gaat niet over vrouwen slaan. Het gaat juist over vrouwen in hun kracht zetten. Smack my bitch up, dat betekent eigenlijk gewoon... Vrouw, zet op, je kunt dit!
1: Een feestje in de file, met achteraansluiten. Power Radio.
0: Wat zei je?
2: Sorry, ik verstond zoiets anders.
0: Wat verstond jij?
2: Ik dacht dat hij zei snap that picture.
0: Dus
2: ik zit de hele tijd zo in de switch en ik een camera lens doe.
0: Ik snap al niet wat jij voor rare beweging aan het doen was, maar dat is, nou ja, goed. Ja. Je hebt het...
2: Ik deed echt mijn best. Ja. De uitvoering was fantastisch. De betekenis alleen wat minder, maar dat maakt niet uit.
0: Dat maakt verder niet uit. Ik vind dat je het goed gedaan
2: hebt.
0: Dankjewel. Een lief compliment van mij, hè?
2: Ja, wat lief!
0: Nou, het is ook dinsdag, dus we gaan ook heel veel complimentjes geven vandaag.
2: Oh.
0: Ja, ik ben de straat op gegaan om complimentjes te harken van mensen. Eigenlijk omdat ik denk, op dinsdag kan altijd... dinsdag is best wel een lastig dagje. Dat maken we een stuk leuker op het moment dat er gewoon complimentjes gegeven gaan worden.
2: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, luister lekker mee naar wat iedereen te zeggen had vandaag.
3: Ik sta vandaag op het industrieterrein Honswijk in Rijswijk. Er wordt hier hard gewerkt, maar er is vast ook wel tijd voor een complimentje.
4: Mijn naam is Alvira.
5: En mijn naam is Linda.
3: En jullie willen een complimentje geven, heb ik begrepen.
5: Ja. Aan collega Mandy.
4: Omdat Mandy gewoon alles fantastisch doet.
5: Ja, een beetje spinnen in het web. Ze doet alles.
6: Ik wil graag een compliment geven aan mijn Visionboard groep vriendinnen. Ze zijn super bezig met hun ontwikkeling. En ik ben echt heel trots op wat we met z'n allen aan het bereiken zijn.
7: Nou, gaan Paula een complimentje willen geven. Zij heeft een geweldige onboarding voor mij neergezet.
8: Ik wil graag een complimentje geven aan Aysu. Aysu en ik die werken in hetzelfde team. En ja, we gaan door dik en dun. Shout-out naar Aysu.
0: Nou, dat is toch lief.
2: Dat vind ik zo lief.
0: Dat is toch cute.
2: Ja.
0: We hebben heel veel mensen weer een mooie dag bezorgd. Met deze complimentjes.

0: Loreen hoorde je. Hey, Robin.
1: Ja?
0: Als ik zeg, een stimulerende drank bestaande uit geestrijke dranken van welke soort dan ook, suiker, water en bitters. Wat zeg jij dan?
1: Energy?
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Dat stelt me nou
2: Power Radio.
0: Zo teleur. Je stelt me zo teleur. Oh, dat betekent dat jij de hele zomer niet naar mij geluisterd hebt.
1: Wat? Jawel?
0: Nee, want dan had je dit gewoon geweten.
1: Maar jij denkt dat ik alles onthoud wat hij tegen mij gezegd.
0: Ik heb dit elke dag genoemd. Een stimulerende drank. Bestaande uit geestrijke dranken. Van welke soort dan ook. Suiker, water en bitters. Dan krijg je een
1: cocktail.
0: Ja!
1: Ja, jeetje. Nee, maar dit is oneerlijk.
0: Hoezo is
1: want
0: dit oneerlijk?
1: Dit wist ik wel. Dat jij dit als in. Maar ik denk, je bedoelt nu een specifiek drankje.
0: Nee, ik bedoelde een cocktail.
1: Dus ik dacht, jij zit mij gewoon te belachelijk maken. Dat ik niet weet wat energy is of zo. Dat ik dat nooit drink.
0: Nee, het ging over dat dit de allereerste beschrijving van een cocktail is uit 1806.
1: Oh ja, ja, nee.
0: Dat wist je wel, hè? Ja, ja. Dat zou ik ook zeggen. Nou, maar muzikaal gezien kun je ook heel veel cocktails bouwen. Je kan namelijk, als je cocktail bestaat al uit twee drankjes. Maar als je er dan muzikaal gezien twee muziekjes door elkaar gooit, dan heb je een muzikale cocktail.
1: Wat is dat goed bedacht van jou?
0: Ja, vind ik nou. Dat dank je wel, bedoel ik. ik dacht, ik heb jou nog geen cocktail voorgeschoten deze zomer. Dus ik wil jou die even voorschoten.
1: Oh, daar ben ik blij mee.
0: Fijn, dat dacht ik al.
1: Ik pak hem maar even bij jou.
0: Ja, ik pak mijn cocktailmixer dan eerst wel eventjes. Zometeen, dan gaan we hem door elkaar mixen. En ik heb vandaag een leuke muzikaal mixeltje gemaakt. The Scissor Sisters.
1: Oeh.
0: En Justin Timberlake.
1: Oeh.
0: Ja, en dan weet je dat het niet meer op Justin Timberlake. Dus dan weet je dat het de Scissor Sisters zijn. Nou goed, in ieder geval, ik zet hem gewoon aan in de cocktailmixer. En dan mag jij lekker gaan drinken.
1: Ja, nou. Ik ga er lekker van genieten.
0: Goed idee. Zo, daar gaat Justin. Ja. Oh, daar gaan ze. Yo, daar komt ie. Proost.

0: Wat een lekker plaatje, wat een goede cocktail. Vind je niet?
1: Zeker. Ik ben blij met deze cocktail, dankjewel.
0: Alsjeblieft, ik hoop dat hij gesmaakt heeft. En met deze cocktail achter de kiezen komen we alweer aan het einde van vandaag. Dankjewel dat jij erbij was.
1: Ja, het is niet normaal.
0: Het gaat echt snel, hè? Het gaat echt heel snel.
1: Time flies when you're having fun.
0: En met goede muziek. Dus als je nou heel erg slim bent, dan blijf je nog even hangen. Want zometeen na zessen komt natuurlijk de powerplaat weer voorbij. Verder is er Lief met Wonder Woman en Cameron.
1: Mag ik even iets vragen tussendoor?
0: Ja.
1: Mag ik even een krappe 30 seconden voor zelfpromo over mezelf?
0: Ja, dat mag.
1: Morgen van 6 tot 7 kunnen jullie voor het allereerst primeur luisteren op Girl Power Radio naar Robine en Danique. Soundscrolling. Morgen 6 tot 7. Blok het in jullie agenda, want het wordt legendarisch.
0: Kijk, wat goed. Dat is nog een shameless self-promotion. Nou. En ik zit heel die muziek op te noemen. Maar we hebben zometeen gewoon gelijk spel.
1: Oh, ja. Wat leuk!
0: Ja.
1: Oh, ja. Zijn we klaar voor?
0: Dus dat allemaal straks. Maar deze komt ook voorbij. Oh, oh, oh. Wat doe ik nou allemaal? Dit gaat helemaal fout.
1: Je wil gewoon niet dat we weggaan.
0: Ik wil gewoon niet dat we weggaan. Nee,
1: maar
0: ik wou zeggen.
1: Echt?
0: Ja, het moet toch echt. Deze komt voorbij. I'm addicted to you. Hooked on your love. Like a powerful drug. Tot morgen.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, welkom dames en heren bij Gelijkspel. Het is eindelijk weer zover. We zijn weer terug van weg geweest. En vandaag is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En we hebben wel wat veranderingen doorgebracht. Daar gaan we jullie natuurlijk van alles over vertellen. En natuurlijk hebben we heel veel sportnieuws, sportfeitjes en een bijzondere sport. Oh, en ik heb er zoveel zin in, want echt, ik heb er weer eentje gevonden, Mo. Niet te doen. Mijn naam is Deborah en tegenover mij zit Monique. Hallo!
1: Goedemorgen. Oh nee, goedenavond.
0: Ja, nou, het voelt wel een beetje alsof we hier al 24 uur zijn, of
1: ja,
0: niet?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat ik ook gewoon mijn bed hier ga neerzetten. Dat helpt veel beter.
0: Het zou wel makkelijk zijn, denk ik, zomaar. Hè?
1: Ja,
0: dat
1: toch?
0: Je gewoon af en toe even een tukje kan doen tussendoor.
1: Ja, dat zou heel lekker zijn geweest vandaag.
0: Ja, nou, inderdaad. Maar goed, in plaats daarvan gaan we gewoon gelijk beginnen met het sportnieuws. Ja, dat is eigenlijk het sportnieuws natuurlijk van de afgelopen week. Dat doen wij altijd. Maar omdat we even weg zijn geweest, vond ik het toch ook wel belangrijk om nog wat verder terug te blikken. Want van 10 tot en met 16 augustus was het EK atletiek in Birmingham. Dat moet je anders zeggen, is Birmingham.
1: Birmingham.
0: De Nederlandse ploeg veroverde 14 medailles. 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen. En daarmee is het voor Nederland het meest succesvolle EK atletiek ooit. En eindigde als 4e op de medaillespiegel achter Italië, Engeland en Duitsland. Nou, oké. Dus er waren wel wat nog beter. Maar we hebben het goed gedaan. Daar komt het op neer. En ik wilde het natuurlijk even hebben over Jorinde van Klinken. Want die schreef geschiedenis met het eerste Nederlandse EK-goud ooit bij het discuswerpen. En ze pakte ook nog even het zilver bij het kogelstoten. En Jorinde van Klinken is een van de sporters die gesponsord wordt door Girl Power Radio. Dus wij zijn ontzettend trots op haar prestatie op dit toernooi. Nadine Visser zorgde voor een memorabel moment door de 100 meter hoorde met slechts 1000ste seconde verschil te winnen. Het was bijzonder spannend. En Jessica Schilder prolongeerde haar Europese outdoor titel bij het kogelstoten en veroverde daarmee voor de 3e keer op een rij het EK goud. Wel echt heel bijzonder. Ook de 4x400 meter estafette vrouwen stonden voor de 3e keer op rij op de hoogste treden van het podium. En verrassend was de prestatie van Stefan Nielissen, die zich Europees kampioen op de 1500 meter mag noemen. Nou, dat was iets verder terug in de tijd. Maar het vond ik toch wel belangrijk genoeg om nog even te melden.
1: Bijna gaan zingen.
0: Nou hè, inderdaad. Paradressuurploeg van Team NL is op WK in Aken 3e geworden in de landenwedstrijd. En nu denk je, ja oké, wat moet ik hiermee? Nou, met dit resultaat heeft de formatie een landenticket veroverd voor de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dus dat is hartstikke leuk nieuws. En Anouk Koevermans heeft op de US Open haar Grand Slam debuut niet met een overwinning kunnen vieren. Dat is erg jammer.
1: Super jammer, ja.
0: Ja, want nog maar 22 jaar. En dat ze dan al daar staat is natuurlijk al wel heel erg bijzonder. Maar ze heeft het dus niet gered tegen de Amerikaanse Katie McNally. Het begon wel heel sterk, begreep ik. En toen had ze een afzwaaier. En daarna was het schijnbaar lastig om daar echt goed van terug te komen.
1: Ja, kan gebeuren. Hè? Je kan niet altijd een 6 gooien, zoals Robientje zegt.
0: Nee, nou, zo is het. Dat heeft ze heel mooi gezegd. De Nederlandse volleybalsters, daar gaan we het natuurlijk wel even over hebben. Want die hebben op het Europees kampioenschap de kwartfinales bereikt door Slovenië nipt te verslaan. Ook deze wedstrijd was bijzonder spannend. Het werd 3-2, dus een 5-setter. En op het vorige EK in 2023 eindigden ze op de 3e plaats. En de kwartfinale is donderdag 3 september en dan is de tegenstander Polen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver ze het gaan schoppen. Dit jaar op het EK. En dan hebben we het WK roeien gehad in eigen land. En dat hebben we ontzettend goed gedaan. Ik zeg gewoon we, want ik was er echt helemaal niet bij hoor. Ik heb wel gekeken.
1: Ik weet wel, een aantal andere bekende mensen waren daar.
0: Ja, dat geloof ik best. Ja, dat geloof ik best. Ja, ik heb wel gekeken, want het werd wel uitgezonden.
1: Oké, ik heb het ook niet gezien. Sorry.
0: Ja, nee, ik vind roeien echt heel gaaf om te kijken. Ik weet ook niet precies waarom hoor.
1: Ik wist niet eens dat het er was.
0: Ja, nee, dat had ik natuurlijk wel.
1: Hoor.
0: Ja, nee, ik had dit wel in de smiezen. Want eigenlijk hadden we ook een gast die hier heel lekker bij aansloot. Maar goed, die was zo druk met dat WK dat ze uiteindelijk niet kon komen. Maar die komt gewoon nog een andere keer terug. Dus, maar we hebben het fantastisch gedaan. Holland 8 heeft de Op de slotdag de wereldtitel in een nieuw wereldrecord van 5 minuten 17,75 seconden. Het goud gepakt. En nou ja, goud ook nog voor de mannen dubbel 2, de vrouwen dubbel 4 en de mixed dubbel 2. Dus dat was hartstikke mooi.
1: Heb je nog gezien met de medailleuitreiking dat van de dubbel 8 mannen waren de 2 mannen kwijt?
0: Oh nee, dat heb ik dan weer niet gezien.
1: Waren de 2 kwijt en die werden gezocht overal, want het was net voordat ze de ceremonie gingen doen.
0: Echt?
1: Toen kwam er eentje aangerend, die liep in een korte broek en een t-shirt, dus die zei ze, je pakkie.
0: Die had zich al die dacht, nou ik ben klaar. Ik ga lekker douchen en omkleden.
1: Die was van alles aan doen, behalve bezig met de uitreiking van de medaille. Dus op de social staan dat. En daar zag ik het voorbij komen.
0: Ja, precies.
1: Uiteindelijk hebben ze wel met z'n 8 daar gestaan.
0: Oh, heel goed. Oh, dat is wel heel grappig. Ik heb dat helemaal gemist.
1: Ja,
0: maar,
1: dat was zo grappig om te zien.
0: Erg leuk, ja. En dan KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat het klaar moet zijn met het FIFA-voorzitterschap van Gianni Infantino.
1: Nou, dat is voor het eerst dat hij wat nuttigs roept.
0: Ik vind dit ook een bold statement. Ik bedoel, ik ben het met hem eens. Daar gaat het niet om. Ja. Maar voor de KNVB om zo'n statement te maken. Zeker. Maar het verbaast me ook wel een beetje. Want normaal zijn ze toch wel heel politiek voorzichtig. En zo heb ik het idee. Nu even niet meer.
1: Nee, maar ik vind het ook niet zo raar.
0: Nee. Hij gaat te ver,
1: maar dat is elke keer met deze voorzitters van deze club.
0: Ja, dat was de vorige Blatter natuurlijk ook. Was ook een bijzonder figuur, om het zomaar even te beschrijven.
1: Kan je vertellen dat die een aardige bankrekening hebben overgehouden eraan?
0: Dat geloof ik wel. Maar voor Gianni Infantino was de bankrekening schijnbaar niet groot genoeg. Want hij wilde graag het aandelenplan opzetten om aandelen te gaan verkopen in de FIFA feitelijk. En dat dan het WK wordt geregeld
1: met
0: aandeelhouders. Ja. En beetje een raar plan. We hebben het al eerder hier natuurlijk over gehad. Maar de KNVB heeft nu het voortouw genomen om een internationale top te organiseren. Waarbij de toekomst moet worden besproken. En dat willen ze eigenlijk dan met alle 211 voetbalbonden. Ze gaan Gianni Infantino zelf niet uitnodigen.
1: Ah, mag hij niet eens komen, joh?
0: Nee, dat vind ik heel grappig. Ja. Staat zeker is dat Gianni Infantino zelf niet van de partij zal zijn. Want, zo zegt De Jong, we zijn het vertrouwen kwijt. Hij is niet welkom bij deze bijeenkomst over toekomst. Hij is het verleden. Nou.
1: Nou, jongens.
0: Stevige woorden, maar wel...
1: Ik denk dat er niks van terechtkomt, maar wie ben ik?
0: Nee, we gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd hoe de rest daarop gaat reageren. De uitnodiging is zondag, geloof ik, verstuurd.
1: Okay.
0: Ik
1: heb hem niet gezien.
0: Nog afwachten. Ja, wij zijn niet uitgenodigd.
1: Nee, we worden vaker niet uitgenodigd als er iets wordt gedaan.
0: Echt, ja, vind ik wel echt heel jammer. Dus bij deze, als jullie meeluisteren, wij willen ook graag meepraten over de toekomst van de FIFA.
1: Over de toekomst, ja, zeker. Want ik denk ook, laat het eens gewoon over voetbal gaan en niet over de handzaken.
0: Nou, precies. Dat heb je heel mooi gezegd. En daarmee zijn we aan het einde van dit eerste segmentje gekomen. We gaan lekker een liedje draaien en we komen dadelijk bij je terug met nog veel meer.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Ik geef het woord aan mijn co-host Monique.
1: Ja, gezellig.
0: Ja.
1: Ja, je had het er net al een klein beetje erover. We hebben een nieuw format, jongens.
0: Ja.
1: En als mijn laptop mee wil werken, dan kan ik je het uitgebreid gaan vertellen. Zoals jullie horen, hebben we geen gast vandaag. Dat is nieuw in onze format.
0: Ja.
1: Daar komt hij, hè. Dat betekent niet dat we geen gasten meer hebben.
0: Nee, precies.
1: Maar ik ga je vertellen. We hebben wat nieuws.
0: Ja.
1: We doen niet meer de gast op de dinsdag. Maar op de donderdag hebben wij een extra uurtje gekregen.
0: Ja, gewoon 2 sportmomenten in de week op de radio. Het is fantastisch.
1: Ja, dus dinsdagavond, net zoals nu, dan moeten jullie met ons doen. We geven wel een introductie van onze gast.
0: Precies.
1: Hè, die gaat komen.
0: Ja.
1: Deze week hebben we het al opgenomen met haar. Want ze hebben een heel druk schema. Dus ja. We moesten het al opnemen.
0: Ja.
1: We gaan dadelijk wel al verklappen wie de volgende week donderdagavond er is. Want dan kunnen jullie alvast vragen insturen.
0: Precies.
1: En die kunnen we dan nog stellen aan daar. En, dus dat betekent dat je op de dinsdagavond van 6 tot 8 gezellig alleen maar ons tweetjes hebt.
0: Ja, met allerlei sportnieuws en allerlei segmenten en rubriekjes over sport.
1: Ja. Hele gekke dingetjes allemaal.
0: Zeker.
1: En de donderdagavond gaan we van 6 tot 7. En eerst noemden we het heel anders, hè, maar het heet nu Gelijkspel.
0: Vertel.
1: Kijk.
0: Ja.
1: En daar gaat de gast wat meer over hunzelf vertellen. En we gaan dan iets dieper in het gesprek met haar.
0: Ja, precies. Dus we hebben lekker gewoon echt een uur om met de gast aan tafel een goed gesprek te hebben. En alles te vragen wat we willen vragen.
1: Ja.
0: Hebben we al gemerkt dat een uur eigenlijk nooit genoeg is. Hè?
1: Gisteren. Nee, ook weer niet. Nee.
0: Zelfs niet als we niet allerlei segmenten erbij hebben. En allerlei extra dingetjes doen. En geen sportnieuws hoeven te bespreken, et cetera. We hebben echt gewoon een uur met de gast. En dat is erg leuk, want dan kunnen we gewoon lekker wat meer de diepte in. En wie komt er deze week, Monique?
1: Nou, deze week komt Guusje de Boy.
0: Ja.
1: Zij is natuurlijk een van de sporters die een sponsorship hebt bij Girl Power Radio.
0: Yes.
1: En wat zij vooral doet, dat is snowboard cross.
0: Snowboard cross, ja.
1: Ja, dat is weer heel wat anders dan de snowboard of de downhill skater. Of,
0: zeker.
1: Noem maar op. We hebben allemaal Arctic Mallet. Alle markten zijn we thuis, jongens.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Maar ze gaat sowieso vertellen wat deze in sport inhoudt. Maar
0: ja.
1: Jij gaat al een klein beetje vertellen.
0: Ja, zeker. Want we gaan het wel alvast een klein beetje over deze sport hebben. Zodat jullie helemaal voorbereid donderdag deze gelijkspel vertel in kunnen gaan. Met al wat achtergrondkennis over snowboard cross. Want snowboard cross is een ontzettende heftige sport.
1: Hè? Ja, ze slecht gaan, voor je knieën.
0: Heel slecht voor je knieën.
1: Daar zijn we al achter.
0: Ja, absoluut.
1: Dus het is niks voor mij. Ja. Mijn knieën is al kapot. Dus.
0: Nee, nou, ik denk mijn knie het ook helemaal niet zou waarderen. Je gaat namelijk een soort parcours af. Een baan wat aangelegd is en er zitten van die bobbels in de sneeuw. En dat heet moguls.
1: Ja, lach hè. Jij noemt het nog steeds zo.
0: Ja, ik blijf gewoon eigenwijs moguls zeggen. Maar schijnbaar is er een andere naam voor. Guusje noemt het rollers.
1: Ja, ze legt het heel mooi uit van je moet eigenlijk het voorstellen als een mountainbike baan.
0: Ja.

0: Het was een heel fijn gesprek. Ja, dat kan ik wel alvast verklappen.
1: Superleuk was het ook.
0: Echt heel leuk om met haar weer aan tafel te zitten en te horen waar ze nu mee bezig is, wat ze allemaal aan het doen is, wat er op het programma staat en hoe dat gaat in de sport en hoe dat gaat met vrouwen in deze sport. Want dat vinden we natuurlijk ook altijd wel extra interessant. Ja, dus dat staat jullie te wachten donderdag tussen 6 en 7.
1: 6 en 7. Ja,
0: we moeten zelf nog even wennen.
1: Beetje wennen aan de nieuwe naam. Trouwens, dit blijft gewoon natuurlijk gewoon gelijkspel heten.
0: Precies.
1: Het is gewoon gelijkspel. Vertel.
0: Vertel. En ze gaan dus lekker van alles vertellen. Nou, hartstikke leuk. Luister zeker mee aanstaande donderdag. En dan gaan we nu naar Material Girl van Madonna. Nou, dat is altijd lekker, toch?
1: Ja.

0: Ja, wat een prachtig nummer.
1: Op het moment dat je het niet moet doen, dan ga je hoesten.
0: Is altijd, hè? Ja, dat hoort bij werken bij de radio.
1: Ja.
0: Ja, mocht jij nou ook denken, why is my life so boring? Nou, dat is nu voorbij hoor, want we gaan het hebben over de sportvrouw van de week. Welke dame heeft iets bijzonders betekend in, voor of bij de vrouwensport? En we gaan het vandaag even hebben over Sophie Woods. Zij heeft in augustus van dit jaar, nou dat is nog maar net één dag afgelopen, maar goed, ik zeg het er toch even bij. Augustus van dit jaar een snelheidsrecord gelopen op de Via Alpina. Goed, de Via Alpina, ik dacht wel dat het door de Alpen was. Maar verder weer, had ik hier echt nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Dit is een wandelroute van 2000 kilometer door 8 landen.
1: Jezus.
0: Ja, en deze mevrouw, Sophie Woods uit Nieuw-Zeeland, rende dit pad in 29 dagen. En daarmee vestigde zij een nieuw record. Ze is begonnen op 4 juli in Italië. En het record behoorde tot de Britse renner Jake Catterall. En die deed het in 35 dagen in 2024. En deze vrouw heeft daar dus 6 dagen van afgesnoept van dit record. Niet te zuinig.
1: Maar doet ze dat wandelend of heeft ze lopen rennen?
0: Ze heeft gerend. Ja, 18 uur. Per dag.
1: Oh mijn god.
0: Ja, sorry dat ik schreeuw. Maar ik ben in
1: school. 18 meter hardlopen.
0: Dit is 18 uur per dag heeft ze gerend. En dit is door de Alpen, hè?
1: Ja,
0: dus dit is niet een gezellig, leuk asfaltpad door Gorinchem of zo.
1: Oh.
0: Dit is echt ups en downs. En ze heeft ook best wel wat ellende gehad onderweg. Er zijn 2 hittegolven overheen gegaan. Een storm. Een hele horde vliegen, prikkende vliegen.
1: Oh, van die horsels.
0: En wildfires, want ja, de helft van Europa stond deze zomer in brand, zoals jullie weten. Ja. En daardoor moest ze dus een detour maken, wat nog 5 kilometer aan de route heeft toegevoegd. En 200 meter heeft ze ook echt een hele gevaarlijke klimactie moeten doen om weer terug te komen op dat pad, om dus die brand te ontwijken. Nou, ik vind dit wel echt een bijzondere prestatie. Want niet alleen heeft zij dus nu het record op dit pad, maar ze heeft echt, nou ja, het voorstaande record, ja, echt kapot gebroken gewoon. Hè? 6 dagen eraf.
1: Ja, ik wou net zeggen, het is niet eventjes gewoon een paar uurtjes.
0: Nee, precies.
1: Maar zou die andere dan meer rust hebben genomen tussendoor of zo?
0: Ja, dat moet dan bijna wel. Die heeft duidelijk niet 18 uur per dag gerend.
1: Nee.
0: Ze had ook gezegd van, ze wilde het eigenlijk in 30 dagen doen. Dat was het doel. Maar op een gegeven moment was ze het zo zat. Dat ze dacht, nee, ik ren gewoon door. Want ik ben er helemaal klaar mee. En daardoor heeft ze het uiteindelijk in 29 dagen gedaan. En is zij dus nu de recordhouder. En Jake Catterall is een meneer. Hè? Dus er is nu een vrouw op nummer 1. Dat wil ik wel even gezegd hebben natuurlijk bij dit radiostation. Oh, bless you, darling. Oh.
1: Nou, stel je nou voor. Kijk, ik ben geen getrainde hardloopster.
0: Nee.
1: Ik heb echt wel eens een keertje meegedaan aan de 5 kilometer of 10 kilometer. Daar houdt het op.
0: Ja.
1: Maar ik moet altijd, en het is een raar praatje misschien, in de eerste kilometer al naar de wc.
0: Oh, dat kan ik me zo voorstellen. Want je bent ook, het is en spannend natuurlijk, best wel. En je hebt waarschijnlijk van tevoren genoeg water gedronken. Want ja, onderweg is dat een beetje een uitdaging.
1: Ja.
0: Maar
1: ook soms voor nummer 2.
0: Ja, dat. Als je aan het rennen bent.
1: Ja.
0: Ja wat doe je dan?
1: Wat doe je dan?
0: Nou, ik weet zeker dat deze vrouw in de 29 dagen dat ze gelopen heeft, een aantal keer nummer 2 heeft moeten doen. Dat kan bijna niet anders.
1: Nee, maar ik ken ook iemand inderdaad die gewoon toen de tijd een keer naar huis heb moeten bellen. Of haar partner haar kon ophalen. Want ze kon niet meer lopen van de buikpijn.
0: Oh, vreselijk. Ja, dat zijn van die dingen, daar moet je over nadenken. Hè?
1: Misschien als je 18 uur loopt, dat je daar geen last meer van hebt dan. Hè? Dat je dan als je stopt, dat je denkt, oké. Okay.
0: Ja, gewoon helemaal, al het vocht is al verdampt. Gewoon volledig uitgedroogd na 18 uur rennen.
1: Raar
0: door de Alpen in augustus, jongens. Wat een ellende. Ik moet er niet aan denken.
1: In de bloedhitte, hè, jongens.
0: Echt vreselijk. Maar goed, ontzettend knappe prestatie van deze vrouw.
1: Ja.
0: En je gaat dus. Zij is begonnen in Italië en je gaat dus door Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland en Frankrijk.
1: En heb ze nog geluk gehad dat de meeste gletsjers niet meer zo besneeld zijn?
0: Ja, ja, ik weet ook niet hoe hoog dat pad loopt, die Via Alpina. Dat weet ik niet. Maar ja, je moet omhoog.
1: Je moet omhoog.
0: Kan niet anders.
1: En ook weer naar beneden. Ja, naar beneden is precies. Niet zo erg, maar dat omhoog, jongens. Met de fiets naar hier dat heuveltje op vind ik wel dramatisch.
0: Nou, inderdaad. Nou, wij vinden het duidelijk ontzettend knap van deze vrouw dat ze dit heeft gedaan. Ik weet ook niet of ze het nog een keer gaat doen, hoor. Volgens mij was ze er op een gegeven moment ook echt wel dusdanig klaar mee dat ze dacht, ja, dit was misschien niet zo'n goed idee. Maar ze heeft het wel voor elkaar gekregen en daarom hebben we haar deze week natuurlijk even in de spotlight gezet hier.
1: Ja, geweldig.
0: Ja,
1: echt waar. Applausje.
0: Knap.
1: Eén applaus.
0: Zeker. Ah, lekker synchroon ook. Heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Nou, gaan we nu lekker een plaatje draaien. Hoover Phonic. Oeh.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Je luistert nog steeds naar Monique en Deborah. En we hebben nog heel veel leuks voor jullie klaarstaan. Waaronder een sportstelling. Ja. Nou, en ik vind deze wel erg pittig. Ik denk dat we het hier wel even over kunnen hebben met z'n tweeën.
1: Oh, nou, ik ben erg benieuwd.
0: Ja, de sportstelling luidt als volgt. Plezier in sporten is belangrijker dan winnen. En daar heb ik dan wel de toevoeging, zeker voor kinderen.
1: Oké, dat verandert het wel.
0: Dat verandert het wel, hè? Ja, want eigenlijk zijn wij helemaal niet zo van de meedoen is belangrijker dan winnen.
1: Nee, eigenlijk niet, want dan kun je net zo goed thuis blijven.
0: Nou, dat
1: zeg ik altijd.
0: Ja, kun je net zo goed wat anders gaan doen.
1: Wat niet zegt dat je altijd moet winnen, hè?
0: Nee, dat kan ook niet.
1: Dat kan niet, hè? Maar ik vind wel, van als je daaraan meedoet, en dan praat ik het over 18 plus, dat je dan wel moet proberen om te winnen. Want als je dat niet doet en je denkt, nou, het is toch leuk dat ik mee heb gedaan vandaag. Dan moet je in het bierteam gaan zitten. Of het wijnteam.
0: Precies.
1: Toch?
0: Absoluut. Absoluut.
1: Maar kinderen, denk ik, dat hun plezier in de sport belangrijker is dan soms dan winnen. Ook al moeten ze ook leren met verlies om te gaan.
0: Nou, dat is absoluut. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, je hebt wel eens van die, nou heb ik het even over de voetbal dan, met van die jonge teampjes die elke wedstrijd met 10-0 winnen.
0: Ja, dat is, daar leer je eigenlijk niks van. En dan heb je dus ook te weinig weerstand om echt goed te leren voetballen, denk ik.
1: Dat klopt.
0: Ja, want je moet gewoon een stevige tegenstander hebben ook. En dan als je dan wint, ja, dan win je echt. Dan heb je iets bereikt, zeg maar.
1: Ja. Dus die kinderen moeten wel leren met verlies en met winst om te gaan. En ook deze kinderen zullen heus wel voor de winst spelen.
0: Ja.
1: Maar nee, ik ben niet van de meedoen is belangrijker dan...
0: Nee, wij allebei niet. Maar ik denk inderdaad wat je zegt. Voor kinderen is het wel belangrijk om het vooral ook leuk te hebben. Zodat ze het blijven doen.
1: Ja, maar ik denk als je elke doorgaat. Week met 10-0 verliest, dan vind je het ook niet meer leuk.
0: Nou, ik zal je vertellen. uit ervaring kan ik hier over meepraten. Ik heb ook gevoetbald. Ik was heel slecht. Maar de rest van mijn team was duidelijk ook niet zo heel erg goed. Wij verloren heel veel. Ja, mijn ouders kwamen ook nooit kijken. Want, het was,
1: maar had je het wel naar je zin?
0: Ik had het op zich wel naar mijn zin.
1: Maar ging
0: wel
1: om de derde
0: maar
1: helft?
0: Ik was wel... Nee, nooit. Nee? Bij mij, zelfs toen was ik jong hoor. Maar zelfs toen wilde ik wel echt heel graag winnen.
1: Ja.
0: En het goed doen. En goed zijn. Alleen, dat waren we gewoon niet. Wij verloren wel heel vaak. Maar goed, uiteindelijk was het toch nog wel een leuke ervaring. Ja, voetballen zelf is ook gewoon leuk.
1: Heb ik niet ooit tegen jou gevoetbald?
0: Dat zou
1: Waar
0: misschien
1: heb jij
0: wel
1: gespeeld?
0: Kunnen. RVV Heerlensluis. Ja, dit is bij Sportdorp in de buurt, vlakbij de
1: ik
0: Kuip.
1: Ik weet waar het is.
0: Ja.
1: Ik ga daar toch eens eventjes terug.
0: Ja, dat zou echt heel grappig zijn. Dat zou best wel eens kunnen, inderdaad.
1: Ja. Toen de tijd was het nog allemaal één regio. Dus dat zou best allemaal bij elkaar kunnen hebben gezeten.
0: Ja, absoluut.
1: Oh, lachen man. Ik ga het even uitzoeken. Daar kom ik ooit een keer op terug.
0: Dat zou hilarisch zijn als we dan nu ergens een foto van ons tegenkomen. Dat we allebei in een ander team.
1: Ja, dat toch?
0: Helemaal onder de modder. Want wij hadden een heel slecht veld ook, trouwens.
1: Nou ja, luister. In de tijd dat wij voetbalden, en dan praten we echt over een hele tijd terug, ging je op een veld spelen waar net de koeien eraf waren gehaald.
0: Ja, dat. En dan was je gewoon blij dat je ergens ruimte had om te spelen.
1: Ik heb wel eens gehad dat je op een veld moest spelen. Dat je ineens tijd had om terug te lopen naar de kleedkamer om een kopje thee te drinken in de rust. Want
0: nee,
1: dan was
0: precies.
1: Je langer onderweg.
0: Omdat je zo ver moest lopen. Ja. En dan over zo'n hoppelveld of langs zo'n slootje inderdaad. Ja. Dat je denkt, nou je kan net zo goed gewoon op het veld blijven staan.
1: Ja, ja inderdaad. Ik heb ook wel eens meegemaakt. En dat was dan een wat mindere jaar dat er bij ons heel veel verpleegsters meespeelden.
0: Ah, oké.
1: Dus je speelde eigenlijk elke week wel een beetje met een ander team.
0: Ja.
1: En we voetbalden ergens. En ja, ik moet er eigenlijk helemaal niet om lachen. Maar er was zo B-weg aan de zijkant. En er gebeurde een zwaar ongeluk.
0: Ach ja.
1: En wat gebeurde er? Mijn halve team rende van het veld af om eerst de hulp te gaan verlenen.
0: Oh, want ze waren allemaal medisch onderlegde mensen. Wat heerlijk. Maar het is wel handig zo'n team, lijkt me.
1: Ja, heel handig. Hè? Nee, dus.
0: Nee, nee, niet als ze allemaal wegrennen. Maar als je dan zelf een keer een blessure hebt, dan is er tenminste wel medische hulp in de buurt.
1: Ja, ja, en tegenstand was erg onsportief, want die scoorde gewoon, terwijl het halve team er niet stond.
0: Oh, dat is heel flauw.
1: Ja, maar toen zei ik tegen de scheids, ja, maar zonder vijf, met zonder, want toen mocht je nog maar met 8, hè? En dan werd hij gestaakt. Ik zeg, ja, er zijn er maar 4 in het veld.
0: Ja, dus dat telt niet, hè? Je had hem al lang moeten laten staken. Oh ja, oh, dat hadden we ook vaak, dat we gewoon niet genoeg spelers hadden. En dat we dan stond ik daar weer met mijn rugtasje. Oh, hou op, scheids, wat een trauma. Nee, en dan hadden we niet genoeg spelers en dan kon het niet doorgaan.
1: Oh ja, ja. wij zijn zelfs gewoon met 10 man ergens naartoe gegaan.
0: Ja.
1: Zonder wissels.
0: Ja. Ja, als we genoeg hadden om het veld op te mogen, dan gingen we ook gewoon.
1: Ja,
0: ja, nu dat ik het erover heb, denk ik ook helemaal niet gek dat we alles verloren eigenlijk.
1: Nee, als je altijd maar met 10 staat, dan verlies je ook alles.
0: Dan wordt het toch een beetje een uitdaging, ja. Oh, wat mooi. Oh. Ja, nee, oké. Okay. Maar we zijn het dus wel over eens dat eigenlijk willen we gewoon dat je gaat voor de winst.
1: Ja.
0: Want anders heb je toch helemaal geen zin. Maar...
1: Nee, dan kun je dus goed gaan weet ik veel wat, ja, thuis.
0: Maar plezier in de sport is wel heel belangrijk. Met name ook voor kinderen, maar ook voor de topsporters. Want als je er geen plezier in hebt en je moet zoveel opofferen.
1: Ja.
0: Zoveel tijd opofferen. Zoveel van je sociale kring. Zoveel geld. Zoveel energie. Ja, dat kan alleen maar als je het echt, echt heel erg leuk vindt.
1: Ja, maar ik denk als je het niet leuk vindt, dat je die sport ook niet doet.
0: Nee,
1: toch?
0: Dan kan je er niet zoveel voor geven.
1: Nee.
0: Dat is onmogelijk. Nee, dus plezier erin houden is zeker wel belangrijk.
1: Ja.
0: Nou ja, weet je wie er ook echt heel veel zin in heeft?
1: Nou,
0: Enrique Iglesias.
1: Oh,
0: hier
1: lekker,
0: is
1: hij
0: hoor.

0: don't mind. Mwah.
1: Mwah. En het is afgelopen. Wat een heerlijk outro van onze dubbel lipje hier op Girl Power Radio. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur gekomen. En dat betekent dat we dadelijk natuurlijk een hele gezellige nieuwslezer voor jullie klaar hebben staan. En het tweede uur gaan we ook nog van alles doen natuurlijk. We hebben een bijzondere sport. Hier kijk ik echt al weken naar uit. Want dit vind ik weer zo ontzettend grappig dat dit bestaat. En dat mensen hier zo fanatiek en zo serieus in zijn. Als je wil weten waar ik het over heb, moet je zeker nog even blijven luisteren. Dan hebben we ook sportdeuntjes. Dit is een nieuwe rubriek waar we een bekend sportliedje gaan draaien. En wat vaak gedraaid wordt in stadions of juist gekoppeld is aan een bepaalde sport of club. En daar hebben we een hele leuke ook voor jullie klaarstaan. Daar gaan we dadelijk ook van alles over vertellen. We hebben een nieuw spelelement, want de quiz is eruit op het moment. Omdat we geen gast meer hebben. En we vinden het toch veel leuker als er dan zo'n gast hier zit te zweten, omdat ze denkt dat ze niet alle vragen kan beantwoorden. En dat denken ze eigenlijk altijd, dat het te moeilijk is. En dan vervolgens doen ze het hartstikke goed. We hebben een nieuw spelelement. We geven 3 feitjes of weetjes over de sport. En 1 is er niet waar. En dan moeten wij raden welke dat is. En uiteraard kunnen de luisteraars thuis ook gewoon meedoen en laten weten welke zij denken niet correct is. En dan gaan we uiteraard ook nog vooruitblikken op het weekend, wat er allemaal ons te wachten staat dit komende weekend op sportgebied.
2: Ja. Nou ja, we hadden eigenlijk denk ik een heel 2-uurige programma kunnen maken met alle linkjes die we hebben doorgestuurd gekregen met vage sporten.
1: Ongelooflijk. Het
2: dat
1: is echt.
2: Waren er veel.
1: En iedere keer denk ik weer van ja jongens, maar we moeten nog een heel seizoen en dan gaan we elke week weer zo'n bijzondere sport doen en waar moet ik het allemaal vandaan halen? Nou kan je verklappen, het is geen enkel probleem.
2: Nee.
1: Ik begrijp echt niet dat, nou goed, dat er zoveel sporten zijn, dat er zoveel dingen bedacht worden met sport. Een van de die echt is blijven hangen is die car jiu-jitsu.
2: Ja.
1: Dat vechten in de auto, waar dan de autogordel dus ook een onderdeel is van de strijd. Want als je nog in je gordel zit, kan je niet zo lekker bewegen. Sowieso, waarom ga je vechten in een auto?
2: Ja,
1: ja kijk, snap ik als je ruzie hebt. Maar ik bedoel, gewoon voor de sport.
2: Ja, nee, maar en nog veel meer gekke dingen natuurlijk. Oh. Hè? Het is allemaal begonnen met de hobbyhorsing.
1: Ja, dat hobbyhorsing, dat was echt the gift that kept on giving.
2: Ja, en daarna, we hebben al een cross-versie ervan gezien, dat je met een cross, een mountainbike
1: dat je een stuurtje in je hand hebt, een helmpje op en dan zo'n hele outfit aan. Ja. Want het moet natuurlijk wel echt lijken.
2: Ja, en dan gewoon rennen door de bossen heen.
1: Ja. Ik deed dat vroeger trouwens wel hoor. Dat ik net deed alsof mijn fiets een paard was.
2: Ja, een fietsenpaard.
1: En dan ging ik op mijn fiets zitten en dan ging ik zo... Ja. En dan ging ik keihard rondjes rijden.
2: Ja, maar dat is wat anders. Dit is gewoon alleen met een stuur door het bos heen rennen. Ja, ik weet het niet hoor, jongens. Koop gewoon een crossfiets dan.
1: Maar kan je je voorstellen dat je rondloopt in het bos en dat je dus zo iemand tegenkomt?
2: Wieuw.
1: Ik weet niet hoe ik daarop zou reageren.
2: Nee, ik weet eigenlijk... En het ergste denk ik nog vind ik dat die mensen met die nephondjes...
1: Ja, dat is hobby dogging.
2: Ja, dat je alleen een riem vast hebt.
1: Ik kan me ook de naam van het hondje nog herinneren. Ze heet Chantal. Ja, dat was echt prachtig. Ja, en dan met een riem die wel vooruit blijft staan. Dus die zal ingesmeerd zijn met behangerslijm of zo. Ja. Zodat het wel lijkt alsof er iemand aan die lijn zit. Ja, wat hebben we gelachen. Het is echt ongelooflijk.
2: Nou,
1: we
2: hebben kan je vertellen, er staan er nog heel veel op de lijst bij ons.
1: Precies, absoluut. Dus blijf gewoon heel het seizoen naar ons luisteren. Want dan krijg je ze allemaal mee. Deze prachtige sporten die wij constant ontdekken. En ook dankzij onze luisteraars en vrienden die ons daarmee spammen, gewoon, kan ik wel zeggen. Ja. Soms krijg ik een filmpje wel 5 of 6 keer van verschillende mensen. Van, dit is misschien leuk voor gelijk spel. Nou, daar hebben jullie helemaal gelijk in.
2: Ja.
1: Dus blijf ze vooral sturen. Dat vinden wij ook erg leuk. We gaan nog heel even een muziekje draaien en dan gaan we naar het nieuws. En dan zijn we daarna bij terug met de bijzondere sport. En ik had al gezegd dat ik er zin in had, hè?
2: Ja.
1: Ik heb er zin in. Children.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartijen over Hasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Buitenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel met Monique en Deborah.

0: Yes, It's My Life van No Doubt hoorde je. En we gaan het nu hebben over de bijzondere sport. En ik heb jullie net voor het nieuws al een klein beetje warm gemaakt, hoop ik. Want ik heb hier heel veel zin in. We gaan het namelijk hebben over de jaarlijkse wereldslakkenracekampioenschappen. Sorry, wat? Ja. Wereldslakkenracekampioenschappen. Dit jaar heeft het plaatsgevonden op de 18e juli. En volgend jaar, mocht je denken, nou, ja, ik ben nu al over. Ik kom eraan. Ik ga slakken vangen. Ik ga ze trainen. Volgend jaar is het op zaterdag 17 juli 2027.
1: Oké, voordat we beginnen. Moet het naakslakken zijn of slakken met een huisje?
0: Het zijn slakken met een huisje.
1: Oh, dat is jammer, want ik heb wel heel veel naakslakken op de balkon.
0: Ik heb op alle foto's slakken met huisje gezien. Oh. En ik vermoed dat dat ook is, zodat ze iets op dat huisje kunnen plakken, zodat ze weten welke slak van wie is. Ja. En dat is bij naakslakken een iets grotere uitdaging. En ook naakslakken oppakken is een iets grotere uitdaging, vermoed ik. Ja, want je kan als die op de grond is en hij is aan het kruipen en je pakt hem zo op, dan kan je hem heel erg beschadigen. Ja. Dus wat je eigenlijk moet doen is even aankloppen bij het huisje. Dan schiet hij daarin. En dan kan je hem veel makkelijker verplaatsen zonder hem te beschadigen. Nou, dit is voor de ecologen.
1: Hij is ook weg.
0: Dat schijnt ook heel heftig te zijn. Ja, inderdaad. Dan is hij ook weg, maar dan gaat hij niet meer racen in de World Annual Racing Championship.
1: Sorry, ik leid je helemaal af. Maar vertel.
0: Nee, even niet. Hoe serieus is dit evenement? Nou, het is heel erg serieus. Het is in Kongham en de opbrengsten gaan naar de St. Andrew's Church, ook in Kongham. En het eerste evenement was al in de jaren 60. En dit is dus zeker niet nieuw dus.
1: Nee, maar dus dan hebben ze daar gewoon een hele slakkenplaag of zo.
0: Het is in Engeland. Hè? Dus sowieso is er genoeg regen en daarmee ook genoeg slakken. Dat is absoluut het geval. Ik moet zeggen dat het wel in meerdere landen ook... Ja, dit is wel ook een kinderspelletje, zeg maar. Dus wij waren laatst natuurlijk in Hongarije. Toen heb ik zelf meegedaan aan een slakkenrace. Maar dat was dus... Ik kreeg zo'n huisje op mijn rug en dan zo'n twee van die ogen op mijn hoofd. Van? Hier heb ik foto's van. En als het... als ze me over kan halen, gaan we dit ook delen op,
1: moet jij eens opletten.
0: Op social media. En dan moest je dus, mocht je een vakje naar voren als er met de dobbelsteen jouw kleur was gegooid. Dus dit was een variatie op de slakkenrace. En die vrouw die dat organiseerde, die zei, ja, dit is een heel populair spelletje in Hongarije. Als kinderen niks te doen hebben, dan gaan ze slakken zoeken en dan gaan ze een slakkenrace houden. En ze zegt, maar ja, dat ging niet op zo'n festival met echte slakken, dus jullie zijn nu allemaal de pineut. Daar kwam het op neer. Het was hilarisch overigens. Dit jaar waren er maar liefst 18 races.
1: Jezus.
0: Waaraan 271 slakken meededen. Dus je moet niet denken, nou, deze slak ziet er goed uit. Ik kan dit wel even gaan winnen. Want dit is dus wel echt een serieus evenement. De finale bestond uit de 18 winnaars van die 18 races. En de uiteindelijke winnaar heeft 13,5 inches, dat is ongeveer 34 centimeter, 34,29 centimeter om precies te zijn, afgelegd in 3 minuten en 13 seconden. Sorry, ik vind het kapot grappig.
1: Maar ik ga even, voor mezelf ga ik even eventjes een filmpje.
0: Even, want er is heel veel beeld bij. Ze hebben een redelijk uitgebreide website ook. Dus als je er meer van wil zien, dan kan dat gewoon. We gaan natuurlijk ook op onze social media's nog foto's en beelden hiervan delen.
1: Ja, jou in dat pakje.
0: En mij ook in de slakkenrace, absoluut. En dat jullie dan de verschillen moeten zoeken tussen mij en de winnaar van dit jaar bij de slakkenrace. Maar er is een cirkel in het midden, daar beginnen ze. En dan hebben ze een ronde tafel. En dan aan de buitenkant van die tafel hebben ze weer een ring. En die ring smeren ze in met komkommer. Dus ze gaan met een soort komkommer over de rand van die tafel heen.
1: Ja, want dat vroeg ik me eigenlijk af, ja.
0: Want die slakken die moeten natuurlijk wel een prikkel hebben om überhaupt naar de einde van die tafel te willen kruipen. Want waarom zouden ze dat doen?
1: En een slaapblaadje helpt dan niet?
0: Dat helpt, maar dat is de hoofdprijs.
1: Oh.
0: Ja, dit is prachtig dat je dit als voorbeeld neemt. Want dat is dus de hoofdprijs die gewonnen kan worden. Het is een beker, maar wel een beker vol met slaap.
1: Ik moet ook lachen, want ik heb me voor me nu die site. Mensen gewoon met hun slak op hun hand bij het bord een selfie nemen.
0: Ja, dit is echt prachtig. En dat er dus 271 slakken meededen, betekent ook vermoedelijk dat er minstens 271 mensen met hun slak daar naartoe zijn gegaan. Dit is wel even goed om te realiseren. En het bestaat dus al sinds de jaren 60. En het is een jaarlijks evenement. Dus ja, dit is wel een serieuze. Dit is niet een kinderspelletje, zeg maar.
1: Oh.
0: Nou, uiteindelijke winnaar van dit jaar heeft dus 34 centimeter ongeveer afgelegd in 3 minuten en 13 seconden. Dat is bijna net zo snel als ik ga. En dit vind ik echt heel erg leuk. De winnaar, die dus er vandoor ging met de beker met sla, heet Sneler Swift. Ja, sorry, dat is toch geniaal. Sneler Swift. Sneler Swift heeft dus dit jaar gewonnen. Maar vorig jaar heette de winnaar Bilbo Sluggings.
1: Jezus, wat een naam.
0: Van Lord of the Rings. Ja, ik vind dit geniaal. Ik vind het dus ook wel echt jammer als mensen daar naartoe gaan en ze nemen dan een slak mee die gewoon James heet. Dan denk ik, ja, dat is niet. De toon is nu gezet. Iedereen die mee wil doen en die wint, moet wel gewoon, vind ik, een slak hebben met een goede naam.
1: Ja, er is zelfs een dierenarts aanwezig, jongens.
0: Er is een dierenarts aanwezig. En ook een sneeuwmaster.
1: Ja.
0: En die roept dus aan het begin van de race: ready, steady, slow.
1: Ja, oh,
0: ik vind dit geniaal. En ja, dat die cirkel ingevreven wordt met een komkommer is dus natuurlijk om te zorgen dat ze ook daadwerkelijk ergens naartoe gaan. Want
1: ja,
0: uit zichzelf zijn ze helemaal niet zo bewegelijk.
1: Mocht je nou echt niks te doen hebben en je kan niet slapen, kijk zo'n filmpje.
0: Ja, het
1: echt
0: is hilarisch.
1: Waar, er gebeurt gewoon bijna niks, jongens.
0: Nee, je moet echt goed concentreren om ze überhaupt naar voren te zien gaan.
1: Weet je trouwens dat het wereldrecord is 2 minuten is?
0: Ja, er is er eentje ooit heel snel geweest.
1: Ja.
0: Die had wel een hele saaie naam, dus die heb ik gewoon niet opgeslagen verder ook. Ja, die heette volgens mij Joe of zoiets.
1: Dat kan wel.
0: Ja, maar leuk voor hem.
1: Leuk joh, maar leuk, doet maar het lekker niet mee.
0: Het is geen Sneler Swift natuurlijk. Nee. Ja,
1: ja, ik vind het wel gewoon. Ja.
0: Nou, ik vind dit zo grappig. En dan kom je dat tegen en dan denk je, nou, maar dit zijn gewoon een paar mensen die in de kroeg hebben bedacht van, joh, lachen, we gaan dit een keertje organiseren. Nou, zo is het vast ook wel ooit ontstaan in de jaren 60. Alleen inmiddels is het dus wel uitgegroeid tot een bijzonder serieus evenement, kan ik wel zeggen.
1: Ja, nou, het is wel een event wat je gewoon overal kan doen natuurlijk. Je kan het ook hier doen.
0: Ja, absoluut.
1: Zijn wel grote slakken trouwens.
0: Ja, zijn flink.
1: Zijn huge.
0: Ja, maar niet zo groot als een vriendin van mij. Die heeft zo'n Afrikaanse unit. Oh, die is bijna net zo groot als mijn hond, joh. Dat is echt... Ja, dat vind ik toch minder schattig, moet ik zeggen ook. Maar goed.
1: Maar wat krijgt hij te eten, joh, dan? Ja,
0: kroppen sla, denk ik.
1: Godzijdank.
0: Kroppen sla en een komkommer waarschijnlijk. Ja. Nee, maar dat vroeg ik me dus wel af. En dat heb ik eigenlijk niet kunnen vinden. Of die slakken aan bepaalde eisen moeten voldoen qua grootte.
1: Ze lijken wel allemaal dezelfde formaatjes.
0: Want het zijn allemaal een beetje dezelfde formaten. En het zou natuurlijk ook heel oneerlijk zijn als je zo'n Afrikaanse slak ertussen zet, die dan 3 keer zo groot is.
1: Ja,
0: die hobbelt dan gewoon over Sneler Swift heen om naar die komkommer te komen, denk ik.
1: Zou hier ook weer slakjes zijn met een stamboom?
0: Oh, dat zou ik zo grappig vinden. Ja, dat is wel lastig. Slakken kunnen zichzelf, die kunnen zelf reproductief zijn, hè?
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, die hebben een soort onzijdigheid. Ja, dat is wel handig. Dit heb ik ooit gehad met biologie. Maar goed, ik weet er nu duidelijk niet meer genoeg van. Ja, dat is heel handig.
1: Ja?
0: Ze hebben niet, maar ook als je zo langzaam gaat. Stel je voor, je ziet een leuke partner aan de overkant van de straat. Dat ga je nooit niet halen.
1: Maar ja, die is ook niet zo snel, hè? Maar als
0: nee, precies,
1: je nou net de andere kant op kruipt.
0: Ja, dan haal je hem nooit meer in. Dat is.
1: Dus
0: jullie kunnen allemaal je opmaken voor de slakkenrace in Kongham. 17 juli 2027 is de volgende editie.
1: Nou, geweldig. En ik ga je inschrijven.
0: Ja, toch? Nou, het lijkt mij wel echt heel grappig om een keer te doen. Het is gewoon. Ja, lijkt me gezellig.
1: Ja, dit is wel leuk.
0: Ja. Nou, weet je wat ook leuk is? Sam Smith.
1: Oh, ik dacht Taylor Swift.
0: Dat was wel bij. Hé, verdorie, wat een gemiste kans weer dit, Deborah. Ja. Nou, dat komt misschien nog een keer, maar nu niet. Nu hebben we Sam Smith.

0: Ja, we luisterden naar Taylor Swift, speciaal voor Taylor Swift, het nummer You Need to Calm Down.
1: Ja, of het zo had moeten zijn.
0: Ja, heerlijk. Hey, we zijn alweer aangeland bij de sportdeuntjes. En ik zal je eerlijk bekennen, dit liedje hebben we wel al een keer gedaan.
1: Ja?
0: Ja. Maar ik wilde hem heel graag toch gewoon nog een keer doen.
1: Okay.
0: Voor de mensen die toen niet hebben geluisterd, leek mij dit een prima sportliedje om het seizoen mee te beginnen. We gaan het namelijk heel even hebben over She Got Game van Public Enemy. Een hele rij andere mensen overigens. Namelijk Flo J, ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Retina MC, Cindy Blackman, Santana, Blue the Tiger, Grace Bowers en Elizabeth Bijzel. Dus niet alleen heeft hij het nummer He Got Game van Public Enemy omgegooid naar She Got Game. Maar hij heeft ook een hele zooi vrouwen uitgenodigd om dit nummer samen met hem vorm te geven.
1: Ja, dat is gaaf.
0: En dat vind ik echt heel erg gaaf.
1: Ja.
0: Dit is dus een remake van het populaire nummer He Got Game van Public Enemy. En het nummer is speciaal gemaakt voor de vrouwensport. En de opbrengst van het nummer gaat ook naar vrouwensport. Het is een samenwerking. En het idee voor dit nummer kwam van Flavor Flav. Die Public Enemy natuurlijk een bekend figuur is. En deze man is wel echt een ally in het promoten van gelijkheid en vrouwensport. En dat vind ik toch ontzettend mooi om te zien. Want wat doet hij nog meer? Behalve dat hij dus heeft gezegd, nou, we moeten dit nummer om gaan zetten naar She Got Game. En daar gaat dus een deel van naar de sportvrouwen.
1: Hij kan dat wel missen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Maar hij is dus ook sponsor van het Amerikaanse waterpolo team.
1: Ja, lachen.
0: Dat vind ik echt heel leuk. Want die mensen die hebben gewoon op een gegeven moment tegen hem gezegd, ja, we zoeken sponsors. En toen had hij zoiets van, wat? Hoezo hebben jullie helemaal geen sponsor? Jullie doen hele gave dingen. Hij is ook de hype man en een deel van de sponsor van het skeleton en snowboard team van de vrouwen USA. Op het moment dat de mannen van USA goud pakten bij het hockey in Milaan.
1: Yeah.
0: Toen hadden de vrouwen natuurlijk al goud. En toen ging Trump die mannen bellen en zeggen, ja, we gaan jullie uitnodigen voor een heel groot feest bij het Witte Huis.
1: Met
0: en ja, ik moet de vrouwen ook uitnodigen, anders krijg ik gezeik. En Flavor Flav is daar helemaal op aangegaan. Die heeft gereageerd door een heel feestweekend te organiseren. Niet alleen voor de hockeysters, maar voor alle Amerikaanse Olympische en Paralympische vrouwen die mee hebben gedaan aan de Olympische Spelen. En dat is gelukt. Het weekend heet She Sports Hospitality en Entertainment. Ja. En het heeft onlangs plaatsgevonden van 16 tot en met 19 juli. En deze man heeft het voor elkaar gekregen dat vliegmaatschappijen de speelsters naar Los Angeles hebben gevlogen. Hij heeft met hotelketens geregeld dat ze kamers voor die meiden hebben geregeld. Ze hebben fantastische shows gezien daar.
1: Ja, Las Vegas, hè?
0: Sorry,
1: het, hè?
0: Ja, ik zei Los Angeles. Ineens het is Las Vegas.
1: Las Vegas.
0: Al die shows.
1: Ja, want hij had ook die parade geregeld, hè, voor die meiden.
0: Ja.
1: Gratis concerten.
0: Heel entertainment. De haar werd gefixt. Er waren visagisten om make-up te doen. En heel veel van die dingen zijn ook gesponsord door andere bedrijven. Maar wel dus op initiatief van Flavor Flav. En ik vind het toch wel echt fantastisch om te zien dat het zoveel... en die ene, Elizabeth Bijzel,
1: ja,
0: die ik noemde, die er ook bij zat, die is ook Olympische... Die heeft iets gewonnen, zie ik nu ineens staan.
1: Ja, was
0: wat
1: zij
0: grappig.
1: Niet...
0: Zij heeft een Olympische medaille en ze heeft dus meegedaan aan dit nummer.
1: Was zij niet die drievoudige gouden medaillewinnares? Is niet die voetbalster, toch? Of,
0: Nee, het is een zwemmer.
1: Een zwemmer, oh.
0: Ja, vandaar.
1: Ja.
0: Vandaar dat jij waarschijnlijk weet wie het is.
1: Ja.
0: Dus dat is... ik vind het gewoon ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast deze man hierin is gesprongen. Want het was eigenlijk toch wel een beetje een beledigend moment met Trump. Er is heel veel discussie over geweest natuurlijk. En hij dacht, ja, je kan erover discussiëren. Die vrouwen hebben trouwens ook de uitnodiging naar het Witte Huis geweigerd.
1: En terecht.
0: En terecht, want wat hebben die mannen uiteindelijk ook voor feest gehad? Fucking half koude McDonald's zaten zitten eten daar zo.

0: En een beetje pizza te schreeuwen flabby, tegen elkaar. Ja. Nou, ik denk, ik durf 100% te wedden dat die meiden een veel, veel beter feestje hebben gehad uiteindelijk. En ja, in dat kader, ook omdat dat evenement onlangs heeft plaatsgevonden, dacht ik, ja, is toch leuk om deze nog een keer te draaien. Dus hier is die. She Got Game.
1: This is no simple reform. It really is a revolution.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Dit was ook weer een outro van helemaal niks Bruno Mars. Potverdorie. Het is maar goed dat ik een beetje op sta te letten op het moment.
1: Ja, je bent scherp.
0: Gelukkig wel. Hè. We moeten nog een half uur. We weten niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Wat ik wel weet wat er gaat gebeuren, is het spelelement wat we hebben verzonnen voor deze nieuwe format van Gelijkspel. We hebben 3 weetjes, feitjes over sport. En 1 van die 3 is niet waar. En we willen weten welke dat is. Dus ik ga ze even voorlezen en dan gaan we daarna nog even een muziekje draaien. Dan geven we jullie even het moment om na te denken, om je antwoord op te sturen. Dat kan via de WhatsApp-icoontje in de Girl Power app. Dat is wel echt het allermakkelijkste.
1: Ja, gewoon een WhatsAppje sturen, jongens.
0: Ja, maar mocht je in de Twitch livestream zitten, dan kan je daar natuurlijk ook even in de chat laten weten wat jij denkt dat het antwoord is. En anders kan je gewoon appen naar 0634606464. Niet bellen, want ik ga zeker niet opnemen. Dat kan ik je nu al verklappen. En dan, zit je er klaar voor, Mo?
1: Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Ja, je hebt er zin in.
1: Een kleine druif op schoot, het komt helemaal goed.
0: Ja, precies. Lekker warm, hè? Zo'n hond op schoot. Oh.
1: Het is al zo warm.
0: Ja, dat. Ja. Ik heb ze ook vaak niet nodig als kruik, maar zij ons wel heel erg schijnbaar. Dus, maar ja, het is niet anders.
1: Ze is nog niet dood hoor, jongens. Ze slaapt gewoon.
0: Nee, zo ziet ze er altijd uit. Dus. Oké, de eerste feitje, weet je, dingetje. De helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar. Dat is het eerste feitje. Ja, zo indirect heeft dat te maken met sport, jongens.
1: Ja, zeker, ja.
0: Het tweede feitje. Nederland won in 1900 de eerste gouden medaille op de moderne Olympische Spelen bij het roeien.
1: Jezus.
0: Het was roeien 2 met. En dat was François Brandt met DT en Roelof Klein. Dat is het tweede feitje.
1: Okay. Ja, het eerste naampje is niet echt Nederlands.
0: François Brandt? Ja. Nee. Nee. Nou ja, misschien heet hij ook Franco's.
1: Ja, Franco's
0: Brand. Nee, weet ik niet.
1: Zijn vader dacht heel veel brandjes.
0: Ja, dat. Ja,
1: of
0: nee.
1: Brandbier misschien.
0: Ja, het is wel Heineken, brand met DT.
1: Ja, dat is wel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus nou ja, En misschien wilden ze ouders gewoon een beetje fancy doen.
1: Ja.
0: Maar, dat is, oh ja, ik geef mijn kind een Franse naam. Hij heet gewoon Frans. Ja,
1: Frans.
0: Heerlijk, ja. Dus dat was de tweede. Nederland won in 1900 de eerste gouden medaille op de moderne Olympische Spelen. En dat was bij het roeien. En dan, door sporten breng je je stofwisseling tot rust. Dat is het derde feitje.
1: Wat ligt eraan?
0: Ja, dat ligt eraan wat voor sport. Ja, en of je Sneller Swift heet. Dat is ook nog relevant. Ja, ja dus dat zijn spannend, de spannend. 3 feitjes, 3 weetjes. Wil je meedoen? Laat het ons alsjeblieft weten. Wat is het verkeerde feitje? Wat klopt niet? Welke van deze 3 feitjes klopt er niet?
1: Ja, is het A, is het B of is het C?
0: Precies, dat. En dan dadelijk komen we bij je terug met het antwoord.
1: Joep.

0: Oh,
1: ja, wat een heerlijk abrupt einde weer.
0: Ja, het is geen 90s neus.
1: Nee, nee. Ja, we hadden drie feitjes of weetjes over sport. Maar één is dus helemaal geen feitje of weetje. Eén is gewoon een dikke, vette leugen. En wij willen weten welke dat is. De helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar.
0: Ja, dat is gewoon waar.
1: Dit is gewoon waar.
0: Ja.
1: Dit is gemeten schijnbaar in 2025. En toen was het 50,6%.
0: Ja, ik weet wel dat we volgens mij ook vorig jaar behoorlijk wat zijn gestegen.
1: Oh, dat zou heel goed kunnen.
0: Door de coronajaren die we hebben gehad,
1: ja,
0: zijn mensen heel veel aangekomen.
1: Ja.
0: Ook al gingen er wel ook heel veel mensen wandelen in die tijd.
1: Ja, dat is zo natuurlijk. Ja, maar heel veel sportactiviteiten en wedstrijden en dat soort, dat ging natuurlijk allemaal niet door.
0: Nee.
1: Nou ja, op een gegeven moment mocht je niet eens meer op straat.
0: Nee.
1: Dan moest je een speciaal bewijsje hebben van je werkgever,
0: ja,
1: van dat je op straat mocht lopen.
0: Ja, iedereen ging een hond kopen om het vervolgens daarna weer te doen.
1: Echt, hè? Ja,
0: dat vond ik
1: precies.
0: Zo erg,
1: dat
0: erg
1: is
0: waar.
1: Ook vreselijk. Ja, absoluut. Ja, ja, dus dat geloof ik wel. Dat heeft aangezet tot heel veel snacken voor de tv ook. En heel veel mensen hebben toen ook gewoon hun leven helemaal om moeten gooien natuurlijk. Van
0: ja,
1: alles wat ze normaal deden, dat ging niet meer.
0: Nee, dat is waar. Ik moet wel zeggen eventjes, dit is een feitje. Deze overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
1: Ja, dit is correct.
0: Ja,
1: ja, en dan vraag ik me af, is dat omdat we misschien toch een andere stofwisseling hebben of anders gebouwd zijn? Of is dat omdat wij ook een beetje gedwongen worden, misschien door de maatschappij, om meer op ons lichaam te letten?
0: Ik denk
1: hoe
0: het wel.
1: We eruit zien. We worden eerder aangesproken. Hè, ja.
0: Ja.
1: Dus ja, misschien wel allebei die dingen, dat weet ik niet. Maar ik denk vooral ook dat er wordt verwacht van vrouwen dat ze altijd maar aan een bepaald beeld voldoen. Terwijl bij mannen doen we dat helemaal niet zo heel erg.
0: Nee, want de meeste mensen vinden het niet erg als een man een klein buikje.
1: Nee, of gewoon, gewoon wel stevig is.
0: Ja.
1: Dat kunnen mensen ook heel mannelijk vinden.
0: Ja.
1: Want dan ben je gewoon groot.
0: Ja.
1: Maar als vrouw zien we dat nooit zo.
0: Nee, nee. Als er een buikje tevoorschijn komt, dan wordt dat ben je zwanger?
1: Ben je zwanger? Oh nee,
0: oh,
1: niet.
0: Nee?
1: Oh. Dat vind ik ook zo stom. Moeten mensen
0: altijd
1: ook mee ophouden om te vragen?
0: Ja. Nee, ik ben al 6 dagen niet naar de wc geweest, jongens.
1: Ja, dat. Ja.
0: Het is gewoon een poepbaby.
1: Ja, gewoon 4 liter bier op. Hoezo?
0: Ja. Ja. Het is ook trouwens inderdaad boven de 50 worden de meeste mensen te zwaar.
1: Ja, want dan is het gewoon ook moeilijker, denk ik, om het er weer af te krijgen. Volgens mij verandert ook heel veel, en zeker ook bij vrouwen, als je de menopauze ingaat.
0: Ja,
1: dan,
0: hormonaal.
1: Ja, hormonaal en je stofwisseling wordt anders. En dat is allemaal, draagt daar ook wel aan bij natuurlijk.
0: Ja, dus dat is inderdaad waar.
1: Ja, de eerste is absoluut waar. Ja, dat klopt. En dan de tweede is: Nederland won in 1900 de eerste gouden medaille op de moderne Olympische Spelen bij het roeien de 2 met. En dat was met François Brandt en Roelof Klein.
0: Ja, ik neigde naar om te zeggen dat het ook klopt inderdaad.
1: Ja, ja, deze was misschien zo ik had het nooit François Brandt kunnen verzinnen, vermoedelijk.
0: Nee, maar dat komt eigenlijk meer omdat nummertje 3 gewoon totaal niet klopt. En
1: nee,
0: ik weet dat er 2 goed zijn en 1 niet. Dus dat is een beetje makkelijk gemaakt.
1: Ja, absoluut.
0: Ja,
1: ja, dat heeft Monique heel erg goed gezien.
0: Deze had ik kunnen twijfelen.
1: Ja, nee. Dat...
0: Als nummer 3 wat moeilijk was geweest,
1: ja,
0: dan had ik zomaar kunnen zeggen dat deze niet waar is.
1: Zeggen. Ja, ja, maar dit weet jij wel. De derde klopt inderdaad niet. Door sporten breng je je stofwisseling tot rust. Maar dat is natuurlijk, dat is juist andersom.
0: Ja.
1: Dan wordt hij juist geactiveerd.
0: Ja.
1: En daar ga je dan wat meer van verliezen als het goed is. Wat meer gewicht.
0: Ja, nou ja, in ieder geval ongeveer 80% in onze app had het goed.
1: Ja, precies.
0: Er waren toch nog steeds 20% van de mensen die denken dat Nederland dus niet zo dik was.
1: Nee, precies. Of misschien dachten ze juist wel, er zijn er veel meer veel te zwaar.
0: Dat kan ook.
1: Als ik
0: kan
1: om me heen kijk in de straat, dan denk ik zo 75%.
0: Nou, dat moet ik je eerlijk ook zeggen. Ja, als je zo om je heen kijkt, dan denk ik van...
1: Ja, ja, ik vond het eigenlijk nog meevallen, die 51%. Maar inderdaad, allemaal heel goed gedaan. Volgende keer gaan we proberen om het toch wat uitdagender te
0: iets
1: maken.
0: Moeilijker.
1: Ja, deze was iets te makkelijk. Maar goed, het moet ook allemaal gewoon leuk blijven. En het is de eerste aflevering, hè, dus we moeten ook een beetje zoeken naar hoe gaan we dit vormgeven en hoe moeilijk gaan we het maken. Dus allemaal heel goed gedaan. We gaan lekker nog even een muziekje draaien. Dan zijn we dadelijk bij je terug met het vooruitblik op het weekend. En jongens, het wordt een weekend hoor. Hey.
0: Oeh,
1: er staat
0: druk,
1: wat op de agenda. Absoluut. Dus blijf luisteren.

0: Dankjewel, Avril Lavigne, voor deze heerlijke toevoeging over skatende mannen. Ja, wat hebben we nog voor jullie? Nou, eigenlijk alleen nog maar een vooruitblik op het weekend. Maar dit wordt een heel druk weekend, hè Mo? Wat ga je allemaal doen?
1: Nou,
0: wat gaan we doen?
1: Alles wat we opnoemen, gaan we doen. Tenminste, ja, ik ga het dan wel doen. We gaan beginnen met aanstaande vrijdag.
0: Yes.
1: De mensen die ons kennen, die weten dat Futsal Haaglanden landskampioen is geworden.
0: Absoluut.
1: In hun eerste jaar dat ze bestonden, zijn ze gelijk landskampioen geworden.
0: Ja, dit is legendarisch, hè?
1: Inderdaad. En ook bij hun hebben ze, net zoals bij de Eredivisie voetbal, de landskampioen speelt tegen de bekerwinnaar.
0: Ja, precies.
1: Dus, wat gebeurt er? Aanstaande vrijdag spelen ze tegen Os
0: Lusitanos.
1: Jo, hash. Ja, dat is om 8:30. Het is gratis toegang, jongens. En het is in Sporthal Hogeveen en begint om 8:30. Dus kom gewoon kijken.
0: Ja, precies. Want dit is wel echt een spectaculaire wedstrijd. Hè? Je hebt dus de Eredivisie-winnaar tegen Os Lusitanos, de bekerwinnaar. Dat waren ook hele spannende wedstrijden overigens vorig seizoen. Dus ja, je kan hier echt wel wat van verwachten. Ja. En het is inderdaad in Sporthal Hogeveld. Om 8:30. En je kan er gewoon naartoe. En wij zijn er ook.
1: Ja.
0: Dus als je hallo wil komen zeggen, dan kan dat. Maar niet tijdens de wedstrijd, want dan zijn we aan het schreeuwen.
1: Ja, dat inderdaad. Het zou mooi zijn als ze deze prijs gelijk pakken.
0: Ja, de Supercup. Dat zou wel heel lekker begin zijn ook van dit seizoen, inderdaad.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Toch? Super gaaf.
0: Absoluut.
1: Ja, nou, het wordt spannend. Volgens mij hebben ze in de halve finale gewonnen van ze. Toen de tijd voor de landstitel.
0: Ja, want ik weet dat Os eigenlijk... Dit is normaal een van de hoger geplaatste. Hè? Ja. En samen met FC Marlène, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Die twee worden het altijd een van die twee. Ja. Toevallig was nu nummer 3 en 4.
0: En nu precies.
1: Andersom.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog wat natuurlijk. Aanstaande zondag spelen de ADO vrouwen uit tegen PEC Zwolle. Of ze spelen bij PEC Zwolle, moet ik zeggen.
0: Ja, precies.
1: Deze wedstrijd is om 16:45. En is te volgen op ESPN.
0: Ja, hartstikke goed.
1: We gaan hopen dat ADO Den Haag en Sjaak Polak de eerste punten gaan pakken van dit seizoen.
0: Nou, zeker. Wat denk jij dat het gaat worden, Mo?
1: Ik gok op een 1-2.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga voor een 0-0-2.
1: Kijk.
0: Gewoon omdat het kan.
1: Omdat het kan, inderdaad. Tegelijkertijd spelen thuis de mannen van ADO Den Haag. Dus helaas kan ik er niet bij zijn.
0: Ah, oh, dat is jammer, ja.
1: Dus ik wens de dames van ADO Den Haag heel veel succes.
0: Absoluut, absoluut.
1: Maar wat we vergeten is, op zaterdag is de Zeeland Cup van in Goest. Daar komen 3 teams bij elkaar. Of 3 clubs bij elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Van de vrouwen. En een van de teams die meedoet is Drijsma Dynamo.
0: Hé, hey, die kennen we.
1: Die kennen we natuurlijk.
0: Ja.
1: En dit is een soort toernooitje eigenlijk.
0: Ja, hè? Ik geloof met 4... Wat zei je, 4 teams?
1: Nee, 3 teams, denk ik.
0: Oh ja, oké.
1: Ik kan het ook mis hebben, want ik heb alleen het programma van zaterdag.
0: Ja.
1: Want zondag kunnen we daar niet heen.
0: Nee,
1: dus,
0: precies.
1: Deze meiden spelen in Goes. Stukje rijden in Zeeland.
0: Ja.
1: Ze spelen om 17:00. Dat is Brabo Antwerpen.
0: Ja.
1: Ze spelen dan ook nog eens een keertje om 8:30 tegen Drijsma Dynamo Sliedrecht.
0: Oh.
1: En die meiden kennen wij.
0: Die kennen we ook nog wel, ja. Sliedrecht Sport.
1: Dus,
0: dat worden ook wel goede wedstrijden als ik het zo een beetje bekijk.
1: Ja, inderdaad. Ik weet dat ze zondag ook moeten spelen. Helaas heb ik het schema daar niet van. Wat ik al zei. Wij kunnen alleen maar zaterdag gaan kijken. Dus daarvan weet ik het schema van zaterdag.
0: Precies. Nou, en wat is er dan nog meer? Honkbal van de mannen. Finale Holland Series. Neptunus tegen de Pirates.
1: Gezondheid.
0: Excuseer. En er is MXGP, oftewel Motorcross. De eerste match in Turkije, dat is aanstaande zondag. En dan is er ook nog paardensport. En dit vind ik wel echt een prachtige naam. Je kan namelijk kijken op zondag naar de Global Champions Tour in Valkenswaard.
1: Kijk.
0: Ja, het is ook lekker om de hoek.
1: Ja, lekker dichtbij allemaal.
0: Ja.
1: Goed voor de kilometers, gaat lekker op de fiets, zou ik zeggen.
0: Ja, precies.
1: De fiets naar Zandvoort. Nee. En denk je, ja, dat is leuk, dat voetbal. Ik heb er niks mee. Of met de volleybal. Dan is natuurlijk ook altijd gewoon de Formule 1, de Grand Prix van Italië.
0: Dat is ook waar, ja. Die komt er ook alweer aan.
1: Ja, en er zijn natuurlijk Heel veel. Is er nog wat atletiek op de tv dit weekend? Of
0: nou, ik geloof dat dat even klaar is. Hmm. Oh nee, dat is volgende week trouwens. Begint er weer atletiek Ultimate Championship.
1: Oh, leuk ja, jongens. Vind ja, ik ook
0: ja,
1: super gaaf.
0: Ja, is gaaf om te kijken ook. Hè. Ik vind atletiek ook echt een mooie sport om te zien hoor.
1: Ja.
0: Zo knap wat mensen allemaal kunnen bereiken.
1: Ja.
0: Ja, en heel veel tennis is er natuurlijk voor de liefhebbers. Want de US Open is van start gegaan.
1: Ja.
0: Dus dat is ook nog allemaal dit weekend. Ongelooflijk. Oh. Ja, we zijn echt lekker aan het snotteren, hoesten, proest hier.
1: Ja, dan wil ik de aandacht geven natuurlijk nog eventjes aan. Aanstaande donderdag van 6 tot 7 is onze programma Gelijkspel.
0: Vertel!
1: En met daarin Guusje.
0: Ja.
1: Guusje de Boy. En ja. Zij gaat vertellen hoe ze is begonnen met haar sport.
0: Ja.
1: En wat ze er allemaal voor wil laten. En ook zij heeft stellingen gekregen. En daar moest ik verschrikkelijk om lachen.
0: Ja, dat was wel heel grappig, ja.
1: Ja, want de zweetdruppels stonden al op de hoofd. Als ze dachten dat ze weer een spelletje moest spelen.
0: Ja, ze dachten dat ze de quiz kreeg, ja.
1: Je kan gewoon meekijken op de Twitch. Meeluisteren natuurlijk via de app of via de website. Of
0: zeker,
1: gewoon via de DHB.
0: Ja.
1: Volgende week dinsdag zit ik hier niet, maar er zit Deborah hier met Pascanel te pas.
0: Ja, ook wel heel leuk om een keer met Pas te zitten, denk ik.
1: En onze nieuwste aanwinst.
0: Ja, absoluut. En hij weet dingen van sport. Dus dat is ook wel erg leuk.
1: Ja.
0: We hebben wel wat mensen hier rondlopen, maar niet iedereen heeft een groot interesse of liefde voor sport. Mo en ik natuurlijk wel, daarom zitten wij hier altijd samen. En daar hebben we dus nu ook Pascanel bij en dat is wel echt heel erg leuk.
1: Ja, dat is super gaaf. Ja. De donderdag wordt gedaan door jou en Rea.
0: Ja, absoluut. Ja, en een fantastische gast hebben we ook. Hè?
1: Ja, ja, vertel vast wie dat is, want dan kunnen de mensen alvast wat vragen gaan insturen.
0: Ja, heel goed. Dat is Tessa de Kom, kickbokster. En zij heeft een aantal grote evenementen wel op het programma staan weer. Komt weer een reisgevecht aan, geloof ik. En nou ja, zij gaat er alles over vertellen. Hoe is het met haar? Hoe is het afgelopen seizoen geweest? Waar is ze mee bezig? En waar kan ze naar uitkijken?
1: Ja, super.
0: Dus daar hebben we echt al heel erg veel zin in, inderdaad. Ja, ja, dus
1: dat is voor volgende week. Ja, de week daarna is Pascanel op de dinsdag ook nog steeds hier.
0: Ja.
1: En wie er op de donderdag is, dat weet ik helaas nog niet.
0: Ja.
1: Maar wel al een gast, dat weet ik
0: we
1: wel.
0: We hebben wel, ja precies. Ja, ja, maar dan gaan
1: maar
0: we nog niet.
1: Nee,
0: gaan we nog
1: ver
0: niet,
1: weg,
0: nee, precies.
1: Dus stuur in ieder geval je vragen voor Tessa te komen in.
0: Ja.
1: Dan kunnen we deze met haar bespreken.
0: Precies, en dat kan via het WhatsApp-icoontje in de Girl Power Radio app. En anders ook via Instagram bijvoorbeeld. Ja. Of via het e-mailadres.
1: Ja, info@girlpowerradio.nl.
0: Precies, nou we zijn Je hebt geen enkel excuus om niet je vragen naar ons toe te sturen. Want we zijn op zoveel manieren bereikbaar.
1: Ja.
0: Dat moet vast goed gaan komen.
1: Alle kanten, anders bel je maar.
0: Ja, zo is het. Hey Mo, bedankt weer voor deze gezellige eerste aflevering van het seizoen.
1: We gaan een heel mooi seizoen weer van maken.
0: Absoluut, dat gaan we zeker doen. En ik heb er heel veel zin in. Dus,
1: dankjewel, Deboortje.
0: Joe, en bedankt voor het luisteren allemaal. En heel graag tot snel. En uiteraard, blijf gewoon lekker hangen. Want er komt er heel veel gave muziek aan. Tot de volgende!

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt de hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over hun woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt de hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasuchu toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met één of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot 74 euro per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelt